0: woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen als woordvoerder. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokkuit als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokkuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
1: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
2: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken. Maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
0: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden. En kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: is the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
1: De twee wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat twee lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de twee vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het naziregime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.

dreams are bursting at the seams.

0: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
1: It's already the second biggest Ebola epidemic on record, and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about, and until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen match fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
2: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn.
0: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon. In het weekend maximaal 29 graden. En kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 8:13 bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk in Limburg organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijntrail van Waterschijn. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd.
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
0: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg gingen zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
0: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag. Temperaturen tot 35 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.

0: De eclipse werd goed bekeken. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk in Limburg organiseerde de Volkssterrenwacht een kijkavond op de mijntiril van Waterschei. Meer dan 1000 mensen kwamen kijken.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur dan nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
0: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. En stond ook bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over Trump te verspreiden. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is wat teleurgesteld.
4: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter in Birmingham. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG die Supercup. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Aan zee wordt het tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend frisser met mogelijk enkele onweersbuien.

0: Mannekes, Bompie, die gaan we fantastisch vinden.
1: Denk je?
0: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
0: Is het nee?
1: Is het nee?
0: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
1: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mol met het leven. Kom ook langs op Zon en Feest.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Charlotte Krul.
1: Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open tot 9 uur 's avonds. En dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste de regels rond de openingsuren aan, want tot nu toe waren er veel uitzonderingen op. Heel wat supermarkten waren wel al open op zondag. In de praktijk gaat er niet heel veel veranderen voor kleine zelfstandige winkels, zegt buurtsuper.be.
2: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
1: Heel wat winkels, vooral supermarkten, zijn op zondagnamiddag toch open en zetten daarvoor onder meer jobstudenten en flexijobbers in. In de Zwitserse Alpen zijn vermoedelijk de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht en die ging boven de 4000 meter. Het was slecht weer en ze kwamen nooit aan. Nu zijn twee lichamen gevonden met identificatiepapieren waaruit zou blijken dat het de vermiste Belgen zijn. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Maar in Spanje was de zonsverduistering volledig. In de buurt van Valladolid gingen deze Vlamingen kijken.
3: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb hem toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb.
4: We trillen nog altijd na op onze benen.
5: Dat klopt helemaal.
4: Ja. En helemaal ontroerd.
6: Ik moest even een truitje uitpakken.
7: Ja. Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclipse.
1: Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is wat teleurgesteld.
8: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: En Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain net zoals vorig jaar de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. Het is zonnig, zeer warm ook, aan zee tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 vandaag. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser.
0: Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Meeuwen is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd. M&M. Amai, die eclipse, het was prachtig. Allee, dat vond ik. Wat vond jij ervan? Punten op 10 voor de eclipse in de app van M&M?

0: Pink. Met Trustfall 7/7, dan mag je wens doen. Goedemorgen.
1: Robin Keijaert.
0: Ja, dag vrienden van de radio. Zijn we al een beetje bekomen van de eclipse? Het was toch wel de moeite. Iedereen had het erover. Je zag mensen op een hoekje van de straat staan. Naar omhoog kijken met een brilletje op. En ja, ik vond het wel... Wel eigenlijk echt heel leuk. Ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht, dat gaat waarschijnlijk gewoon zo'n kleine gele banaan zijn die je ziet. En dat is het dan ook wel. Maar gewoon dat iedereen samen is en dat iedereen daar met elkaar zo wat over begint te praten en te keuvelen. En dan zie je zo van die mensen met een zelfgeknutselde doos toekomen. En heb je zoiets van, hier, neem een brilletje. Ja, heel veel verbinding. En dat heb ik graag. Dat is altijd leuk. Ook, er komen wat punten binnen voor de eclipse in de app van M&M. Mensen die het gezien hebben. Peter, die zegt, ik geef de eclipse 9 op 10. Het was dan ook maar 90% verduisterd. Dat is mooi. Steven, die stuurt een paar foto's dat hij genomen heeft. Ja, ferm. Knappe dingen. En dan was er ook nog Toke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen. Punten op 10 voor de eclipse.
2: Ja, het is toch een 12.
0: Toch een 12? Oké, waarom was het zo goed voor jou?
2: Ja, het is gewoon, je maakt dat niet vaak mee. En we zijn wel een beetje into the space en zo. Mijn vriend en ik, dus ja, we keken er keihard naar uit. En ja, het was gewoon leuk om mee te maken. Hè.
0: Ja, en je stuurt een foto van je setup. Het zag er bijzonder gezellig uit. Leg eens uit, hoe hebben jullie het aangepakt?
2: We hebben eigenlijk een open weide gevonden in just over de grens in Nederland. En we hebben onze twee campingstoeltjes meegenomen. Mijn hond is mee geweest. We hebben onze telescoop meegepakt. En dan wat chipjes en een drankje erbij. Dus dat was ideaal.
0: Mo, oké. En met een telescoop? En mag je met een telescoop daar rechtstreeks naar kijken?
2: Ah wel, dat was een beetje een flop, want we hadden twee brilletjes.
0: Ja?
2: En dan hadden we zo nog een lens voor eigenlijk over de telescoop te doen. Maar ja, we vonden het niet direct en het is moeilijk om inderdaad dan erin te kijken. En we dachten even uit enthousiasme van, wel als we nu ons brilletje op ons gaatje gelegd hadden voor te kijken. Maar ja, toen beseften we van, shit, dat zijn eigenlijk twee spiegels. Dus ons brilletje was doorgebrand van de zon.
0: Dat meen je niet.
2: Ja.
0: Oei.
2: Ja.
0: Goh, ze voorzichtig, hè. Voorzichtig, doken met dat soort dingen. Mensen beginnen dan te knutselen. Ja. Maar jullie hebben wel met het brilletje gewoon naar de eclipse kunnen kijken.
2: Ja, uiteindelijk wel.
0: Fantastisch. Allee, ik zou zeggen, neem die schoonheid mee in de rest van je dag. Salutjes, hè.
2: Voilà, salut.
0: Yo. Dit hier. Hey, dat is toch het beste? Het allerbeste dat er is, 's ochtends, zo een kopje koffie. Zeker met al die files. Dat is al de hele week, eigenlijk de hele vakantie, dat er gigantisch veel file is door allerlei werken die overal staan. Dus hebben wij gisteren een fantastische M&M-collega uit haar bed gebeld, Laura Govaerts, en die toch een bepaalde vraag gesteld. Leek mij nu wel tof om de mensen die in de file staan en naar de radio luisteren, om die een kleine boost te geven met een bakje troost, dus met een kopje koffie. Zou jij dat zien zitten om ergens een kopje koffie of een paar kopjes koffie zo gaat uitdelen aan de mensen? Ja, Laura Govaerts is altijd enthousiast. Die had zoiets van nu. Nee. Vandaag. Hè? Dus niet gisteren, maar vandaag. Dus ze is op dit eigenste moment onderweg. Ze gaat staan aan de parking van Waarloos richting Antwerpen. Dat is zo'n Total Energies is het juiste woord, denk ik. Daar staat ze met koffie en mogelijk nog andere dingen. Dus als je in de buurt bent, hou daar rekening mee. En misschien zie je zo meteen wel onze koffievee.

0: Oh, een belangrijke vraag over... Die kopjes koffie die worden geleverd. Ja, ja, hier op M&M. Dag Kjell, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg Kjell, je had een vraag, logistieke vraag over Laura Govaerts die zo meteen ja, daar aan dat tankstation gaat staan. Vertel.
1: Klopt, ik vroeg me af of het richting Antwerpen was of richting Brussel.
0: Zeer goede vraag. Het is richting... Dan moet ik even denken. Richting Antwerpen. Ja.
1: Ah, top. Oké, dan moet ik straks nog passeren.
0: Ah, daar moet je passeren. Fantastisch. Ze is op dit eigenste moment onderweg. Ik ben ongelooflijk curieus of ze daar op een deftig uur gaat geraken. Want ja, het is natuurlijk wel wat file. Dus dat gaan we meemaken. Kjell, stel dat ik het al even doorgeef. Wat mag ze voor jou aan de kant zetten?
1: Oh, dan mag ze een latte zijn.
0: Ah, ja, dat weet nu wel niet of dat we zo extreem goed voorzien zijn. Maar ik denk wel dat we melkjes hebben. Dus, hè, als je er genoeg melk bij kapt, dan komt dat in orde. Ça va?
1: Dat is waar.
0: Salut, man. Nee, joh.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week...

0: is nog niet zo'n groot succes geweest deze week. Het raden van de jobstudenten hun job. Dat is niet mijn grootste talent, heb ik gemerkt. Ik stel blijkbaar de verkeerde vragen. Dus ik heb 1 minuut de tijd, dat is eigenlijk het spelletje dat we elke dag spelen. 1 minuut de tijd om een jobstudent zijn of haar job te achterhalen. Maar mijn vragen zijn een beetje te algemeen, denk ik. Van hoeveel verdien je? Want die verdienen denk ik gewoon allemaal 13,50 euro. Dus ik ga vandaag proberen nog iets specifieker zijn, nog iets gerichter te zijn. En hopelijk jouw job te raden. Als je een jobstudent bent, dan stuur je nu jobstudent in de app van M&M. En misschien raad ik wel jouw job. Hopelijk.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: was de vraag. Hallo, met wie?
1: Hallo, met ST.
0: Ah, met ST.
2: Ah, wel, wel, wel. Dag, ST. Dat is even verschieten, hè.
0: Dat is even verschieten, zeker, ST.
1: Ja, die heb ik al wel vaak gehoord.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat is mijn humor, ST. Ik maak de moppen die vaak worden gemaakt.
2: Ah, wel, wel, wel. Dag, ST.
0: Zeg, ST, mijn eerste vraag voor jou. Want ik ga de klok nog niet starten. Ik ga binnen de minuut jouw studentenjob raden. Maar ik heb een vraag die gelinkt is aan vandaag. Namelijk, ST, ben jij links of rechtshandig?
1: Ik ben rechtshandig.
0: Ah, dat is zeer spijtig. Het is namelijk vandaag dag... internationale dag liever van de linkshandige. Wist je dat, ST?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, voilà, kijk, dat is een leuk weetje. Ken je toevallig linkshandige?
1: Nee, niet dat ik weet.
0: Nou, wel, ik ken er dus ook zeer weinig. Maar bo, mocht jij linkshandig zijn, lieve luisteraar, vandaag is jouw dag, proficiat. Dit is blijkbaar maar 15%, ST. Ik leer u wat dingen bij. 15% van de bevolking is linkshandig. Wist je dat?
1: Amai. Nee.
0: Ja, ja, ST.
2: Wel, wel, wel. Dag, ST.
0: Goed, 1 minuut de tijd, ST, krijg ik om jouw studentenjob te raden. Even een kleine pronostiek. Denk je dat het me gaat lukken?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oh, echt? Eindelijk.
1: Ja.
0: Iemand die in mij gelooft. Prachtig. Oké, ST. Start de klok. ST, wel, wel, wel. Is het een job die ik zou kunnen uitoefenen, die jij doet?
1: Ja.
0: Heb je er training voor nodig op voorhand?
1: Nee.
0: Oké, werk je met dieren?
1: Nee.
0: Met eten?
1: Nee.
0: Met heffen? Moet je spierballen hebben?
1: Een beetje, ja.
0: Een beetje. Is het een, werk je een plek met... een supermarkt. Werk je in een supermarkt?
1: Nee.
0: Fuck, ik ben te panikeren. Moet je meerdere talen kunnen, ST?
1: Nee.
0: Zie je daglicht waar je werkt?
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Ja.
0: Ja. Werk je op een veld?
1: Nee.
0: Hier zo slecht in. Wacht, hè. Dus je moet spierballen hebben. Je moet veel kunnen heffen. Waar moet je heffen? God. Is het iets medisch, ST?
1: Nee.
0: Iets met sport, ST?
1: Nee.
0: Moet je mensen opheffen, ST?
1: Kleintjes.
2: Ah, wel, wel, wel. Dag, ST.
0: Wacht een keer. Kleintjes.
1: Ja.
0: Oké. Gaat dit de
1: maar
0: dag zijn?
1: Niet veel.
0: Niet veel. Allee. Ik zat nu... ST, wel, wel, wel. Ik zat nu dus los op dinges. Op dat jij voor zo van die kampjes werkt. Zo van die kinderkampen. Hm?
1: Ja, dat klopt.
0: Is het dat?
1: Ja.
0: Wel, wel, wel. Dag, ST. Mon mensen lief. Oh, hoe trots ben je?
1: Wat lief?
0: Hoe trots ben je op mij?
1: Super trots.
0: Dank u, ST. Ik ook. Alleen op welk kampje werk je precies?
1: Ik doe nu Ridders- en Prinsessenkamp. En ik heb ook al een kamp gegeven aan jouw dochter.
2: Wel, wel, wel. Dag, ST.
0: Aan mijn dochter?
1: Ja.
0: Oké, okay. Wacht, welk kamp heeft mijn dochter... Aan het theaterkampje? Nee, dat heeft ze nu gisteren gedaan.
1: Of... Maar het is al even geleden, hoor.
0: Ah, fietskampje, ST.
1: Ja.
0: Nee, heb je mijn dochter leren fietsen?
1: Ja.
0: Maar dat kan...
2: Wel, wel, wel.
0: Dat kan toch niet, maar wat is dit voor een gesprek? Schitterend. En hoe vond je dat ze deed, ST?
1: Supergoed.
0: Ah, merci. Ja, pas op. Ik ben er nu wel content van die fietskampen. Dat is jungle skills, ja? Toch, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dan wil je gewoon weer content zijn. Hier een beetje reclame. Ja, maar ze kon het wel. Ja. Op een week tijd kon die gewoon fietsen. Ik ben dan met haar zo langs de straat. Ik zeg, allee, Ruby, doe maar. En die was gewoon vertrokken. Dat was precies Pogacar. Ja, allee, zeg. En ST, daar ben jij verantwoordelijk voor?
1: Ja, de Moni.
0: De Moni, hè. Ja, fantastisch. ST, je bent nu al mijn favoriete persoon van de dag, ook al ben je niet linkshandig. Ik wens u nog een zeer goede dag. Moet je vandaag ook prinsessen- en drakenkamp doen en zo?
1: Ja.
0: Veel succes daarbij, ST. Salutjes, hè.
1: Dankjewel.

0: De Bausa. Met Magnetic. Ja, wat hè.
1: Ah, wel, ah, wel, ah, wel. Dag, ST.
0: Dat was toch wel een plotwist. Die heeft gewoon nog een kamp gegeven aan mijn dochter, de jobstudent van vandaag. Morgen een nieuwe jobstudent. Als jij wil dat ik jouw job is raad, stuur je jobstudent in de app van M&M. Komen veel berichten binnen, dat is tof. Goedemorgen allemaal. Mensen die bezig zijn over dat, ja, de internationale dag van de linkshandige. Wendy zegt, hoezo 15% van de bevolking linkshandig? Mijn dochter en schoonzus en kapster zijn linkshandig. Dat klopt toch niet? Ja, Wendy, ja, dat is een statistiek, hè. Dat is moeilijk. Hè. Dat is moeilijk. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur vertragen van Berchem tot Sint-Anna-Linkeroever door een ongeval. Nog traag naar Brussel, 10 minuten extra vanaf Strombeek, 10 minuten extra aan de werken in Rumst. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechte rijstrook. In Meeuwen is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd. En voor alle mensen die daar in de file gaan staan rond Waarloos, weet, aan het tankstation van Waarloos richting Antwerpen, de totaal, daar staat Laura Govaerts zometeen al met koffie speciaal voor jou. Dus allen daarheen. Charlotte, goedemorgen.
2: Hey.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van tot 8 uur. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag is ook geschrapt. Uh-huh. In de Zwitserse Alpen zijn vermoedelijk de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze zijn daar gevonden met identificatiepapieren. En op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter.
0: Dat weer, dat is de moeite.
2: Dat is de moeite. Dat is zonnig en zeer warm vandaag. Aan zee tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Dat blijft morgen zo, maar vanaf het weekend wordt het een beetje frisser.
0: Oké, hou het koel.
2: Ja.
0: Naast al dat Charlotte-nieuws, dat is dus eigenlijk het echte nieuws, is er ook nog goed nieuws. Daar gaan we naar op zoek voor jou. Nieuws waar je vrolijk van wordt, dat je zo'n kleine glimlach op je gezicht geeft. En dat komt vandaag uit Limburg, als ik het goed heb. Dag, Ann.
3: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, dag Anne. Zeg Anne, voordat we beginnen aan het goede nieuws, ben je links of rechtshandig?
3: Ik ben rechtshandig.
0: Ah, kijk. Ja, zie, het is dus echt, dat klopt van die 15%. Dat voelen we aan alles. Nu, Anne, je bent eigenlijk een beetje de boodschapper van het goede nieuws, want het heeft iets te maken met jouw ouders. Vertel eens.
3: Ja, mijn ouders zijn gisteren 11 augustus waren die 70 jaar getrouwd.
0: 70 jaar getrouwd, Ela.
3: Ja, die hebben hun platina huwelijk mogen vieren.
0: Ah, dat is platina dan?
3: Dat is platina dan, ja.
0: Amai, dat zijn echt de hele grote hits die platina gaan. Zeg, en hoe hebben ze dat gevierd aan zo'n platina huwelijk?
3: We hebben gezorgd dat alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen samenkwamen in een zaak in Lommel.
0: Mm-hmm.
3: En daar hebben ze dan ja, de hele namiddag kunnen vieren van, samen met heel Wenden eigenlijk.
0: Maar zeg, 70 jaar getrouwd, fantastisch. Ik ben 3 weken getrouwd op dit eigenste moment, Ann. Het is al uitdagend geweest. Nee, dat is niet waar. Het gaat best goed. Na 3 weken...
3: Ik heb voor de boeg dan.
0: Ja, dat is wel nog wat. Dus ik wil eigenlijk wel weten, Ann, wat is het geheim? Hoe hou ik het nog 69 jaar vol?
3: Oh, gewoon communicatie met elkaar. Geduld, heel veel geduld.
0: Ja.
3: En gewoon genieten van elke dag.
0: Klopt, dat van dat geduld, dat ga ik eens zeggen tegen mijn lief. Dat die gewoon, mijn vrouw, ik ben altijd mis. Tegen mijn vrouw dat die gewoon wat geduld moet hebben. Zeg, Anne, ik vroeg mij nog af, ja, als die nu 70 jaar getrouwd zijn, ze zijn allebei 90 jaar oud, dat is al wel wat. Lukt dat nog een beetje met de gezondheid en zo?
3: Ja, papa heeft wel last van dingen. Die moet naar de dialyse 3 keer in de week. Maar mama is een heel goede verpleegster voor hem. Dus.
0: Oh.
3: Echt? We wonen nog alle twee samen in op een appartementje, nog altijd alleen.
0: Prachtig, dus elkaar zonder echt een beetje verzorgen, dat is misschien belangrijk. Tot slot, ik heb nog 1 vraag aan, dat is misschien een klein beetje nog gepast, maar kussen die nog op de mond?
3: Die geven elkaar nog elke morgen de kus op de mond, en als ze weg gaan, nog elke dag.
0: Hoppakee.
3: Als papa naar de dialyse gaat.
0: Dus elke dag een kus op de mond, dat is misschien ook wel deel
3: elke
0: van het geheim.
3: Elke dag een kus op de mond, ja.
0: Prachtig.
3: Je moet van wel.
0: Ja, en wel,
3: ze hebben het goed gedaan.
0: Ze hebben dat zeer...
3: voor de 75 jaar.
0: Ja, en wel, dat vind ik een zeer goed idee. Dus heel veel groeten van mij. En zeg dat ze blijven muilen. Blijven kussen.
3: Oké, dankjewel.
0: Oké, salutjes. Bye-bye. Van Lassen.

0: Dikke shout-out naar Harry. Harry, vandaag is jouw dag, vriend. Ja, die is linkshandig. Fijne internationale linkshandige dag. Jawel, beste vrienden. Vandaag niet alleen internationale linkshandige dag en dag na die grote eclips en gigawarme dag. Nee, het is ook vooral koffiedag, want we hebben een fantastische koffievee geëngageerd. Dat is Laura Govaerts. Die heeft twee fantastische kwaliteiten. Eén, ze is altijd enthousiast en altijd vriendelijk. Dat zijn er eigenlijk al twee. En ze is zeer goed in het bedienen van koffie. Denk ik. Volgens mij heeft hij zo nog een klein horecaverleden. Ze is op dit eigenste moment aan het opstellen, denk ik, aan de parking van Waarloos richting Antwerpen. Ja, echt waar. Richtingen zijn moeilijk voor mij. Dus richting Antwerpen, daar aan de Total. Als je een kopje koffie wil, ga daarheen. We horen ze zo meteen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Aaron Blommaert, Tranen van Goud. Ja, er staat veel te veel file in de vakantie. Dat is geen fijne manier om de werkdag te beginnen, hè. Zo onderweg. In die file staan, er zijn heel veel werken, onder andere daar op die E19. Maar er is zo iemand genaamd Laura Govaerts, met veel kwaliteiten, enthousiasme en vooral veel koffie. Goedemorgen, Laura.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wilde een keer goedemorgen Waarloos, daar staat het toch, hè?
1: Goedemorgen Waarloos.
2: Ja, goedemorgen Laura.
0: Ja, super.
1: Sorry, Waarloos.
0: Ik denk geen flauw idee, maar geen flauw idee. Laura, je staat er op de parking. Ja, hoe is de sfeer daar? Zie je daar al mensen, auto's,
1: de sfeer vielen? Is ongelooflijk. Mevrouw, hoe is de sfeer vandaag?
3: Nadief,
1: de sfeer.
3: Het is echt warm vandaag.
1: Warm vandaag, exact, exact. Het is warm vandaag.
0: Zeker.
1: Ja, mevrouw weet nog niet natuurlijk dat we gratis koffie uitdelen. Maar we zijn effectief aan het opstellen.
0: Okay.
1: We zijn bezig.
0: Prachtig.
1: Ik heb koffie en een beetje koffie. En als je wilt ook nog een beetje koffie.
0: Oké, dus vooral koffie. Voor de mensen die nu, want ik hoorde hier daarnet al van een paar luisteraars, die zeiden ja, ik wil graag dan een cappuccino of zoiets. Of een met melk. Dat is toch een cappuccino, hè? Ja.
1: Ene met melk is de cappuccino. Ja, er is melk. Dat kan ik wel vertellen. Er is melk voor elk.
0: Super.
1: En er is zelfs nog iets voor de mensen die liever geen koffie drinken. Oei.
0: Ja.
1: En dat is chocomelk.
0: Ah, fantastisch.
1: Dus ja, dat is er ook. Er is zelfs suiker.
0: Okay.
1: Er zijn ook zelfs bekers.
0: Bekers
1: om de koffie in te doen. Dat is, ik was aan het denken, want misschien gaat dat er dan niet zijn, maar dat is er ook.
0: Okay.
1: Ik heb aan alles gedacht.
0: Dus kosten ja, nog moeite gespaard?
1: Nog geen volk eigenlijk. Meneer!
0: Ja.
1: Wacht, ik ga even naar meneer.
0: Oh nee. Ziet dat je niet
1: nog,
0: zo voor belaging of zo wordt aangeklaagd? Ja,
1: doe maar, Laura. Oei, nee, ik hoor u niet meer.
0: Ah, hoorde mij? Ik hoor jou nog hoor, Laura. Ja. Ja, geen enkel probleem. Dit gaat sowieso goed komen, denk ik. Mocht in de buurt zijn van Waarloos, zoek een verwarde vrouw die met een thermos koffie aan het rondlopen is. Dat is Laura Govaerts. Voilà. Laura, sta van ook daar?
4: Hallo,
0: ja.
4: Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. We gaan de technische problemen, dat gaan we wel verhelpen. De koffie, die is er, die is warm. Dus rij er gerust af en ga eens dag zeggen tegen Laura.

0: Voilà, ze is de files beter aan het maken. De verbinding aan tankstations, dat is iets bijzonders. Dat gaan we nog meemaken. Laura Govaerts, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Je hebt een klant.
1: Koffie. Ik heb koffie. Ik heb een klant. De meneer is Franstalig. Dag meneer, wat is uw naam?
2: Stefan.
1: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed met u?
2: Alles goed, hè, ja.
1: Ja, u ziet er heel vrolijk uit. Gaat het een topdag worden vandaag?
2: Topdag, ja.
0: Super.
1: Zeg, Laura. De zon schijnt en er is koffie. Ja, Robin?
0: Wil je een keer vragen aan die mensen of dat hij toevallig links- of rechtshandig is? Het is internationale dag van de linkshandige daarmee.
1: Bent u toevallig links of toevallig rechtshandig, meneer?
2: Links.
1: Echt waar?
0: Dat kan niet, dat is toch ongelooflijk? Wat is de kans? Ja, ik zal het u zeggen, 15%. Dat zijn er weinig.
1: 15%, ongelooflijk. Ja, ik ga nu wel met mijn rechterhand de koffie inschenken.
0: Goed
1: ondertussen,
0: idee.
1: Terwijl ik met mijn linkerhand de microfoon vast heb. Ik omschrijf het zoals het is. Even zoals het is, het tankstation in Waarloos. Als u trouwens aan het rijden bent, lieve luisteraar, kom even langs en u moet voorbij de pompen rijden.
0: Ah.
1: En dan staat er een heerlijk kopje gratis koffie te wachten dat ik nu mijn rechterhand aan meneer geef, alstublieft.
2: Dank u.
1: Geniet ervan.
0: Ah, voilà.
1: Moest ik nog iets vragen, Robin?
0: Ja, ik zou graag eens willen weten of dat die... Want die internationale dag van de linkshandige, ja, dat is ook vandaag een belangrijk nieuwtje. Of dat die zo moeilijkheden ervaart als linkshandige. Zo met deuren of met scharen en zo. Of dat, wil je eens checken? Ja, merci.
1: Meneer, een belangrijke vraag. Linkshandig zijn, is dat voor u fijn? Of heeft u daar al moeilijkheden mee ondervonden in uw leven?
2: Nee, het is fijn.
1: Oh.
2: Ja, waarom niet?
1: Voelt u zich soms een beetje gediscrimineerd? Of niet per se?
2: Nee. Waarom?
0: Scharen.
2: Ja, misschien om te schrijven. Ja.
0: Zie dit? Ik wist het.
1: Met de vulpen en inkt en gedoe. Of, lastig. Eigenlijk lastig. Hè. Lastig. Ja. Moeilijk. Heel
0: scharen.
1: Zwaar.
0: Vraag ik je naar de scharen?
1: Nee, niet huilen, meneer. Ah, en een schaar. Een schaar. Heeft u een speciale linkshandige schaar?
2: Ah, voor de schaar? Nee, recht.
1: Voor de schaar? Rechts. Schaar. Ah, zie maar. Dat zijn dingen die ik bijleer. Ongelooflijk. Meneer, geniet van uw koffie en van uw rechtshandige schaar.
2: Nee, dankjewel.
0: Valasse. Dat zijn de koffiebabbels, hè, beste vrienden. Hela. Dat kom je tegen daar aan de tankstations. Als je in de buurt bent, ga even dag zeggen.

0: veel linkshandigen die aan het sturen zijn in de app. Paulien zegt, in mijn klas was 2/3... Allee, waren er 2 van de 23 linkshandig, waaronder ik. En op een whiteboard schrijven is werkelijk de hel. Laura, je staat daar nog steeds aan de parking?
1: Nog steeds, jawel, jawel. In volle bak, echt waar.
0: Volle bak, de mensen beginnen toe te stromen daar in Waarloos aan de Total. Ik wou nog even iets zeggen. Laura, dus voor de Internationale Dag van de Linkshandige gaan we zo meteen in deze show bellen met de bekendste linkshandige van ons land. En dat is geen mop.
1: En ik moet weten wie dat dan is, of vanavond.
0: Ja, dat is de vraag.
2: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging al zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier... Helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit. Maar het was speciaal.
3: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikke Maastricht. Tot vanavond. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijn...

0: www.spar.be.
1: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Dit is Charlotte Krul.
3: Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds. En dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren daar al veel uitzonderingen op. Voor de kleine zelfstandige winkels zal er niet zo heel veel veranderen, zegt buurtsuper.be.
4: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
3: Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux werd gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De gevolgen voor de samenleving zijn nog altijd groot en voelbaar. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaansens zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen sindsdien.
5: Wordt veel meer tegen kinderen gezegd, laat mij weten als je aangekomen bent, pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede.
3: Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is teleurgesteld.
6: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
3: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopt. Nederland ging eruit in de 16e finales toen. Xavi is voormalig Barcelona-icoon en tekent bij Nederland een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden vandaag, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser met mogelijk onweer.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur vertragen van Antwerpen-Oost tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd op de linker rijstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel vertraag je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Rumst. Dat is in de buurt waar dat Laura staat. Aan die parking van Waarloos. Als je graag een kopje koffie wil, ga daar even heen. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op de binnenring rond Brussel is in Tervuren de weg vrijgemaakt. En in Meeuwen is de M76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd. M&M. Robin Keijer. Zometeen bellen we met de bekendste linkshandige van ons land. En ik overdrijf niet.

0: wakker worden. Zo'n 8:10 met dat zonnetje ook.
1: Robin Keijaert.
0: Het gaat warm worden, hè. Deze donderdag 13 augustus. Gigantisch warm tot 35 graden. Dus profiteer ervan nu het zo nog aangenaam warm is. Het is ook internationale dag van de linkshandigen. Ze zijn zich aan het verenigen in de app van M&M. Dat is mooi, dat is mooi. Zometeen bellen we de bekendste linkshandige van ons land. Ja, Laura Govaerts, die staat nog steeds op een snelwegparking. Daar in Waarloos richting Antwerpen. Laura, heb jij een idee wie de bekendste linkshandige van ons land is?
2: Ik heb geen idee. Nee, Robin, vertel het mij.
0: Maar doe een gokje. Wie is zo superbekend in ons land?
2: Dat gaat Geert Verhulst zijn. Dat gaat Tom Maas zijn.
0: Ik kan nog niks zeggen. Ik kan er nog niks over zeggen. Ik zal zeggen, Tom Maas of Geert Verhulst, één van de twee is juist.
2: Toch echt. Dat meende niet.
0: Ze heeft toch
2: dat
0: zoveel talenten, hè? Dan raadt ze dat gewoon meteen. Ja, het is één van de twee, zo meteen in deze show. Ofwel Tom Waas, of Geert Verhulst. Ja, je hebt het geraden.
2: Ik denk Tom Waas dan eigenlijk. Het is Tom Waas, hè?
0: Misschien. Of Bart de Wever. Die is ook linkshandig, dat is echt waar. Kwam ook binnen in de app. Maar Laura, je staat daar vooral om koffie uit te delen aan de mensen die last hebben van de file. En je hebt een klant, zie ik hier. Oei. De verbinding is even weg. Wacht, hè.
2: Je bent weer terug.
0: Ja.
2: Ik ben er weer, wacht. Ja, je hoort mij luid en duidelijk, Robin.
0: Ik hoor u nu perfect, ja, met de klant.
2: Ik sta bij Twan. Goedemorgen, Twan, nogmaals.
3: Goedemorgen.
2: Wat brengt u vandaag hier in het tankstation van Waarloos?
3: Ben van Beers, mijn zoon en zijn dochter, en zijn vrouw en drie kindjes, naar Zaventem gaan brengen.
2: Hey, dat is super vriendelijk van u dat u dat even wilt doen. En naar waar gaan ze?
3: Ook eens rijden. Ze gaan naar Cambrils in Spanje, zijn ze onderweg nu.
2: U mag niet mee.
3: Hey, wij gaan een hele winter straks weer naar Spanje.
2: Oh. Ja. Ah, u gaat altijd overwinteren met uw partner?
3: Ja. Ja, ja.
2: En waar overwinteren jullie?
3: Dat is in Santa Pola bij Alicante.
2: Dat is een fantastische streek waar ze ook hele goede koffie hebben, maar niet zo... Hier in het tankstation van waar. Nee, ik heb geen lepeltje, Twan. Dat heb ik gemist. Ik heb gemist. Dus voor de duidelijkheid, hoe drinkt u uw koffie graag? Met een beetje?
3: Een beetje melk en een beetje suiker.
2: En met een klein lepeltje, liefst, om dan te roeren. Hoe gaan we dat nu oplossen? Gaat u de zwaaitechniek doen? Of de draaitechniek? Of de...
3: Ik drink het zo wel op.
2: Het is gratis. Gratis is de beste saus. Dat zeggen ze altijd. Nee, Robin, ik ga niet met mijn vinger zitten. Wat zeg jij?
0: Ik zie hier via VRT Max kan je de beelden ook zien van Twan en zo. En ik zag hem met zijn vinger zo wat wijzen als een koffie. En naar jou kijken. Dus ik dacht dat dat een uitnodiging was of zo.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Ja, we kunnen natuurlijk knutselen, Twan. En een ander kartonnen bekertje een beetje vermassacreren. En daar een lepeltje uit knutselen. Maar het slokje is al genomen. En de temperatuur van de koffie, valt dat een beetje mee?
3: Ja, die is goed. Ja.
2: Bent u een fervente koffiedrinker?
3: Ja, zeker.
2: Hoeveel kopjes gaan erin per dag?
3: Ik heb er deze morgen voordat we vertrokken, dan heb ik er al een stuk of 4 op. Ja.
2: Oh. Dat is niet waar, Twan. Dat is niet waar. U staat te stuiteren. Maar ik merk het nu wel. U staat een beetje wel zo wat. Ja. U hebt er zin in vandaag. En hoeveel gaan er nog binnen gaan? Kan u dat vertellen? Of is dat nog een verrassing?
3: Als ik dadelijk thuis kom, nog 1 of 2. En dan vanmiddag, dan ga ik een paar pintjes pakken.
0: Hoppakee!
2: Ja, de kinderen zijn van huis, hè. Als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Met of zonder lepeltje. Dat is zo. Dat
0: zeker.
2: Is zo.
0: Laura, ik ga u laten doen samen met een Twan. Dat ziet er daar extreem gezellig uit met jullie tweetjes.
2: The Twan and Only.
0: Ja.

0: Oké. Okay.
1: Zometeen bellen we met de bekendste linkshandige van ons land voor Internationale Dag van de Linkshandige. Er zijn nog twee opties, twee aannamen die overblijven. Ze hebben wel iets gemeen, want ze hebben allebei in hun carrière al wel eens een ambiance nummer gemaakt. Ja, optie 1 is dat we zometeen bellen met deze man.
2: Dos, cervezas por favor.
1: Tom Waas.
2: Dos, cervezas por favor.
1: Dat zou kunnen, maar er is ook nog iemand anders. De man die ons leerde zingen als kind en nu opnieuw genomineerd is voor VRT Zomerhit. Deze meneer.

0: Ja, het gaat over Gert Verhulst. Volgens mij is James Cook rechtshandig, dus die is het al zeker niet. Gert Verhulst of Tom Waas, zometeen in deze show.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Het is vandaag 13 augustus, internationale dag van de linkshandige. En we bellen met een van de bekendste linkshandigen van ons land. Het is ofwel Tom Waas, ofwel Gert Verhulst, die hier aan de lijn hangt. Hallo, met wie?
1: Ja, u spreekt met Tom Waas.
0: Het is Tom Waas.
1: Ja, het is Tom Waas. Ja. Formidabel, hè.
0: Die opeens...
1: Maar zijn stem lijkt enorm op die van Gert Verhulst.
0: Ja, hij spreekt plots ook veel meer algemeen Nederlands dan dat ik van hem gewend ben. Dus Gert, een zeer, zeer goede morgen en proficiat.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dank u wel.
0: Dat klopt toch, je bent toch linkshandig, voor alle duidelijkheid.
1: Ik ben linkshandig, maar ik was me er totaal niet van bewust dat ik nu ook een eigen dag had, hè, de dag van de linkshandig. En ik wist het niet, het is door jullie dat ik het te weten gekomen ben, maar het is een grote eer natuurlijk. Wauw.
0: Ja, je bent een beetje de ambassadeur voor ons land van de linkshandigen.
1: Blijkbaar, ja.
0: We moeten het natuurlijk hebben over de struggles, hè, want ja, die zijn er natuurlijk als linkshandigen. Of, allee, dat denk ik toch, zo knippen en zo, hè, met scharen. Hoe ervaar jij dat?
1: Nee, het enige probleem voor een linkshandige is schrijven met een vulpen. En dat is iets wat tegenwoordig minder en minder gebeurt. Maar op school, toen ik kind was, heb ik dat moeten doen. En een vulpen is natuurlijk gemaakt om te trekken. Hè. En als je linkshandig bent, dan duw je die pen vooruit. En dan blijft dat puntje vaak in papier steken. En ook, je veegt met je eigen hand uit wat je geschreven hebt. Dus, maar voor de rest heb ik als linkshandige nooit een probleem gehad met dat knippen en zo. Want er zijn speciale scharen voor linkshandigen. En dat heb ik allemaal nooit gebruikt. Nee, ik heb nooit problemen gehad. Alleen met schrijven, dat is een beetje lastig, maar voor de rest.
0: Dat snap ik. Ik las ook, maar corrigeer me als ik verkeerd ben, maar dat je dochter, dat Marie, dat die het dus ook heeft, dat die ook linkshandig is. Klopt dat?
1: Ah, wel, volgens mij niet, maar nu doe je mij twijfelen, maar ik denk het niet. Het is mij nooit opgevallen. Ah, ja. Dus om maar te zeggen, het is niet iets waar we nu elke dag enorm mee bezig zijn. Ah. Want wat ik wel bijvoorbeeld ben, ik ben linkshandig, maar ik ben rechtsvoetig.
0: Ah, dus, daar zit een parallel in. Ah ja, oké.
1: Ja, dat weet ik niet, maar de meeste mensen die linkshandig zijn, zijn ook linksvoetig. Die bedoelt met voetballen. Ja. Hij is mijn beste voet rechtse. Dus ik weet niet of dat bij andere linkshandigen zit eigenlijk. Maar dit volledig terzijde.
0: Maar dat gaan we eens checken. Daar wil ik het toch nog even over het handenschudden hebben. Want je bent iemand die met veel mensen in contact komt, die vaak toch eens een hand geeft. Als linkshandige, geef je dan met je rechter een hand of toch met je linker?
1: Nee, je moet dat met je rechter doen, want als je linkerhand aanbiedt, ja, meestal de tegenpartij is rechtshandig, dan is het volledige verwarring natuurlijk. Hè. Dus maar je leert dat ook als kind, dat dat altijd meer rechterhand is en zo. Dus eigenlijk de meeste dingen leveren echt totaal geen probleem op. En alle linkshandigen die daar wel een probleem van maken, dat zijn mensen die van alles een probleem maken.
0: Dat is een ambetante rekening. We hebben Gert Verhulst.
1: Ja, voilà.
0: Het is ambassadeur van de linkshandigen in België voor Internationale Dag van de Linkshandigen. Ja, dat zeg je nu.
1: Maar wacht, ben ik ineens ambassadeur? Ik heb ik dat niet achter gevraagd. Wat is met dat?
0: Dat is gebeurd. Iedereen heeft uw naam ook geraden. Iedereen wist ook meteen. Er zijn er twee in ons land. Bart de Wever kent iedereen en Gert Verhulst. Dus ja... Bart is al
1: premier. Allee, als formidabel.
0: Dus jij bent bij deze dus ambassadeur. Gert, ik heb research gedaan. Ik heb dus gezien dat als jij zingt met de microfoon, dat jij die af en toe met je linkerhand vasthoudt, af en toe met je rechterhand. Kunnen we meenemen in de logica daarachter?
1: Ja, dat is een kwestie van dat de linkerhand dan te vermoeid wordt op een gegeven moment en dat de rechter het even moet overnemen. Ik sta er allemaal niet mee stil, maar over het algemeen hou ik hem links vast. Ik heb bijvoorbeeld met een telefoon ook met mijn linkerhand vast aan mijn linkeroor. Dus,
0: perfect.
1: Meestal is het linkerhand dat het meeste werk verricht.
0: Want je bent op dit moment ook wel veel aan het zingen, veel aan het optreden. Ik heb al de beelden gezien samen met James Cook, met jullie zomerhit kunnen we wel stellen, Madi Wodo. Jullie zijn die echt op veel plekken live aan het brengen. Hoe is de sfeer als die zo live door de boksen knalt?
1: We doen nu op dit moment ook onze zomershow in het Studio 100 Theater in Plopsaland, in de Pannen. Trouwens, nu vrijdag en zaterdag de allerlaatste kans om te gaan kijken. We hebben een paar plekjes. Als we die daar brengen, het dak gaat er af, Robin. Het is niet normaal. We hebben hem ook mogen brengen op zomerrit. We hebben hem mogen brengen op 10 om te zien. En de mensen gaan volledig uit hun dak. Ze worden uitzinnig. Het is, we moeten eigenlijk oppassen als we het nummer beginnen te brengen, dat er geen ongelukken gebeuren.
0: Dat snap ik, ja. Binnenkort, zomerhit, je zegt het zelf al, de grote finale die nadert. Hoe schat je de kansen in? Want jullie hebben al de Mia. Gaat er nog een zomerhit-trofee bij komen, denk je?
1: Ah, stiekem hopen, James en ik daar natuurlijk op. Hè. Maar er zijn op dit moment nog 19 kandidaten. Dus de kans is relatief klein dat we winnen. Maar als mensen toch nog denken, topschijf, stemmen kan nog altijd natuurlijk. Ah, voilà. Hè.
0: Ja, K3 is natuurlijk ook genomineerd. Als je nu moet kiezen, zelf winnen of K3 laten winnen, wat kies je?
1: Ah, ja, dat is een heel moeilijke natuurlijk, omdat ik het liedje de zomer van Oya Lele ook meegeschreven heb. Ja. Dus ja, stel dat ze winnen, win ik ook een klein beetje. Dus, okay. Maar ja, bon, het is moeilijk. Maar bon, één van de twee zou wel geweldig zijn. Maar we zien wel wat er gebeurt.
0: Dat is goed. Nog een allerlaatste vraag, Gert, bij K3. Je kent ze natuurlijk. Zitten daar linkse poten bij?
1: Je overvalt mij. Ik weet het niet. Misschien.
0: Geen probleem. We zoeken het verder uit. Gert, merci voor de babbel.
1: En, met plezier.
0: We gaan eens kijken naar het effect als deze begint. Ja, jawel.
1: Oh, waanzin.
0: De zon begint te schijnen. Merci, Gert. Salut.
1: Yo,

0: James Cook samen met de ambassadeur van de linkshandige Gert Verhulst. Komen veel berichten binnen hoor over dat links-rechtshandig zijn. Christel bijvoorbeeld, die zegt je telefoon links of rechts houden. Daar kan je ook een voorkeur in hebben. Er zijn mensen die niet per se linkshandig zijn, maar dan toch met hun linkerhand hun telefoon vasthouden. Lucas die zegt dan weer, ja, ik ben ook linkshandig en rechtsvoetig, dus bij mij zit er ook een parallel. Alleen mijn bankrekening is niet parallel met die van Gert Verhulst. Dat is goed, Lucas is wakker. Wie ook wakker is, is Laura Govaerts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ja. Je staat dan nog steeds waarloos aan een tankstation. Jij blijft maar koffie uitdelen alsof het lieve leven
1: weet
0: is.
1: Je wat dat echt, weet je wat dat echt ongelooflijk is? Dus daarnet was luisteraar Twan hier, mijn bestie. Dus terug naar huis, heeft al 5 koffies gedronken. Maar dat we geen roerstokjes hadden. En Twan, de man, die is gewoon roerstokjes gaan halen voor ons in het tankstation. Dus nu hebben wij exclusieve roerstokjes. Ik zou zeggen, kom dat zien.
0: Hoppakee.
1: Kom dat zien, kom koffie halen. Het is gratis. We staan hier.
0: Allee,
1: we zijn
0: fantastisch.
1: Buiten vandaag.
0: Fantastisch. Ja, op zich, dat was eigenlijk al het grootste nieuws. Ik ga toch nog eens naar Charlotte gaan om te zien of er nog nieuws is.
2: Vriendelijk, ja.
0: Ja, is er nog iets anders buiten Laura die daar staat?
2: Wel, vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. Dat is alvast wat nieuws. De verplichte wekelijkse sluitingsdag is ook geschrapt. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. Hij ontvoerde in de jaren 90 6 meisjes. 4 van hen werden toen vermoord. En door die zaak is er heel veel veranderd in ons land in de werking van politie en justitie. En hordenloopster Pauline Kokuit kon net geen medaille halen op het EK Atletiek in Birmingham. Ze startte wel heel sterk, maar ze viel op het einde terug en dan moest ze tevreden zijn met de 4e plaats.
0: Het weer is zeer warm vandaag, toch?
2: Ja, en zonnig ook. En aan zee krijgen we tot 33 graden. In het binnenland hier en daar 35 graden maximum. Morgen blijft dat zo en vanaf het weekend een beetje frisser.
0: Okido. Dat gaat misschien deugden ook zo wat frisser. Op de Antwerpse ring richting Gent meer dan 1 uur vertragen van Deurne tot Sint-Anna-Linkeroever. Dat zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lumme is in Massenhoven een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. Staat 20 minuten file vanaf Ranst. Dan traag naar Antwerpen op de E19 een kwartier extra aan de werken in Rumst en op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En dan hebben we nog in Meeuwen is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen, Kiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
3: MNM Rate the Song.
0: Ja, Bruno Mars is toch uit Rate the Song gekeild. We zitten met een nieuwe en het is er eentje van Luna. Die naam doet misschien al een belletje rinkelen. Dat is een 23-jarig meisje uit Nederland. Die is eigenlijk een beetje doorgebroken met haar cover van een Billie Eilish liedje van Birds of a Feather. Namelijk Dat is het leven. Dat klonk zo.

0: Ja, heel mooie stem. En dus dat was eigenlijk hoe het een beetje begonnen is voor haar. Met dat liedje op TikTok en zo. Maar dan daarna heeft ze ook haar eigen muziek beginnen uitbrengen. Die je ook hier op M&M al hebt gehoord. Zoals deze.
1: Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw.
0: Ja, pauze. Vier, ja, wacht.
1: Ik ben mezelf. Kan het even op pauze.
0: Juist, heel tof. Voilà, ik zal het even op pauze zetten. Maar nu is er dus een gloednieuw nummer van haar. Het heet Schoonzoon en het is onze rated song van dit moment. Dus ik zou zeggen, zet je radio een klein beetje harder. En luister vooral heel goed naar onze nieuwe rated song Schoonzoon van Luna. En punten op 10, graag in de app van M&M.
2: Rate the song.

0: schoonzoon van Luna.
1: M&M. Read the
0: song. Ja, onze nieuwe Rate the Song. Komen punten binnen op 10. Die zijn allemaal best goed. Charlotte die zegt 9 op 10. Dat stukje over zo die vragen van familie op feestjes. Van hoe is het nog in de liefde en zo. Dat is heel herkenbaar. Geef jij haar een 9 op 10. Tom die zegt 7 op 10. Ik dacht, schoonzoon, dat is wel een beetje een gekke titel. Maar nu dat ik hem gehoord heb, vind ik hem wel leuk. 7 op 10. Dan nog een paar andere. De melodie is geweldig, zegt Nancy. 9 op 10. Sarah zegt een heel goede vibe. 9 op 10. Dan 4 op 10 nog van Jury zegt, ja, ik voel het niet helemaal. Tobias die geeft een 10 op 10. En Els zegt, god, is wat veel Nederlandstalig tegenwoordig. Hoe arm ons Luna. Dat wil zeggen dat het totaal... Ja, wel. Zeker. Toch een 7 op 10 is. Dat wil zeggen dat ze doorgaat, ons Luna. En je hoort ze zo meteen bij Brahim.
2: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Lighter van Galantis. Het is 20 voor 9. En de mensen hebben hun koffie gekregen.
1: Robin Keijaert.
0: Laura Govaert stond de hele ochtend met thermoskannen koffie met zelfs chocolademelk voor de liefhebbers op de parking van Waarloos richting Antwerpen. Laura, hoe is het geweest?
2: Goed, goed. Wacht, ik zie daar een aantal Nederlanders. Hallo, willen jullie gratis koffie? Nee?
0: Dood.
2: Er is ook chocomelk.
0: Doodeng.
2: Oké, nee. Maar ja, dus de zaken gaan goed.
0: Ja, super. Ja. Het is niet dat de mensen schrik hadden of zo als je zo begon te roepen.
2: Ik ga niet kunnen slapen vanavond, dat weet ik nu al. Iets om naar uit te kijken.
0: Mm-hmm.
2: En ja, je ziet nogal wat passeren. Je ziet nogal wat passeren. Het leven van een tankstation, dat is echt... Daar zou een serie of een documentaire over gemaakt kunnen worden.
0: Dank.
2: Oh, wacht, een taxichauffeur.
0: Oh.
2: Jawel, meneer. Wacht, ik ga hier even... Ik moet het hier even regelen, Robin.
0: Ja,
2: geen
0: doe maar.
2: Tijd voor gesprekken op de radio. Mensen hebben koffie nodig.
0: Dat
2: ja,
0: is goed.
2: Meneer komt eraan, hoor. Wacht, koffietje. Graag ook melk. Wenst u melk? Ja, mag met een beetje melk. Ja, voilà. Dat is Barista Energy hier.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Hopla, alstublieft. Voilà. Ik ga dat eventjes brengen. Voilà. Naar meneer de taxichauffeur. Alstublieft, meneer. Geniet ervan.
3: Dank u, dank u, dank u.
2: Naar waar bent u onderweg?
3: Terug naar Antwerpen, naar mijn job, hè.
2: Job, ja. Maar u bent toch bij uw job? U bent taxichauffeur.
3: Ja, kom overal, hè. Kom overal.
2: En waar komt u vandaan?
3: Van Zaventem.
2: Wie bent u gaan afzetten? Was het iemand die fijn was? Niet iemand die te veel stonk? Zakenmensen. Toffe mensen of saaie mensen?
3: Alle soorten mensen.
2: En wenst u ook een beetje suiker in uw koffie? Het gaat smaken. Allee, meneer, fijne dag nog, hè. Veilig naar Antwerpen. Salukes, hè. Ja, dus Robin, dat is hier big business, hè.
0: Ja, ik zie het. Amai.
2: En ik wil ook een shout-out geven naar tankstation Thomas.
0: Mm-hmm.
2: Want tankstation Thomas heeft ons daarnet een chocoladebroodje gegeven.
0: Ah,
2: en dat was echt heel lief.
0: Dat is mooi.
2: Dikke shout-out.
0: Dat is mooi.
2: Mevrouw, wenst u graag een gratis koffie?
0: En zo blijft dat maar verder
2: wenst
0: gaan.
2: Wenst u graag een gratis koffie, mevrouw?
4: Chocomel, want...
2: Chocomel. Ja, komt eraan, hoor. Robin, ik ga hier verder
0: ja,
2: moeten
0: ik
2: doen.
0: Merk
2: ik
0: het.
2: Ik heb allemaal geen tijd. Booming business, ik sta hier in het zweet. Ik heb hier ook een trui aan. Wie is een idee, was dat?
0: Super.
2: Chocomel, voor u ook een chocomel, mevrouw?
4: Ja, dat mag ook, dank je.
2: Ik ga er nog eentje halen. Moet ik twee keer
0: Laura, lopen. Geniet is ervan. Heel veel. Ik ga u heel stilletjes uitzetten. Ja, voilà. En dat ze er nog goed mag blijven uitdelen. Ongelooflijk. Laura Govaert, wat een fenomeen. Beste vrienden, de kranten en de boekjes die puilen werkelijk uit van het showbiz-nieuws van de straffe koppen. Dus is het hier bij M&M tijd voor het waanzinnige item Klopt de Kop? Ja, inderdaad. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Ik geef een kop die vandaag in de krant staat of in de boekjes. En jij moet zeggen of die klopt of dat die verzonnen is. De kop van vandaag gaat over het nieuwseizoen van de Verraders en luidt als volgt. Nieuwseizoen van de Verraders aangekondigd met Ruben van Gucht, Sergio en Toby Alderweireld. Onder andere. Het zijn nog een paar andere namen ook, maar die staan er al bij. Nu is de vraag voor jou, lieve luisteraar. Klopt die kop? Ja of nee? Dat mag je doorsturen in de app van M&M. Nieuw seizoen van de Verraders aangekondigd met Ruben van Gucht, Sergio en Toby Alderweireld. Klopt dat? Ja of nee? Laat maar komen in de app van M&M. En dan krijg je van mij nog gratis en voor niets top 3 beste zomernummers ooit gemaakt. Alsjeblieft.

0: De vraag is natuurlijk, klopt de kop? Huppakee. Dan een hamer van kloppen. Ja, bon. De kop van vandaag was een nieuw seizoen van De Verraders aangekondigd met Ruben van Gucht, Sergio en Toby Alderweireld. Veel berichten in de app van M&M. Eentje van Kelly ook. Dag Kelly.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kelly, klopt de kop?
1: Nee, ik denk het niet.
0: De kop klopt volgens jou niet? Dat is correct. Nee. Wat klopt er niet aan de kop?
1: Wel, ik kijk eigenlijk altijd naar De Verraders gevolgd gaan en ik dacht dat Sergio al een keer aan meegedaan.
0: Ah, dat hij al eens had meegedaan. Maar ja,
1: ik dacht dat wel.
0: Je dacht dat, maar klopt dat dan?
1: Ja, dat weet ik
0: niet. Nee, dat klopt eigenlijk ook niet, Kelly. Dus eigenlijk heb je hebt eigenlijk gelijk en ongelijk tegelijkertijd. Dus inderdaad, de kop klopte niet, want Ruben van Gucht die gaat wel degelijk meedoen. Toby Alderweireld gaat meedoen, maar Sergio niet. En Kelly, die heeft ook nog nooit meegedaan. Die heeft een keer geweigerd zelfs.
1: Ah, ja, oké.
0: Ja, dat hij een keer geweigerd heeft. Dus ze hadden het hem gevraagd en hij had zoiets van nee, ik wil dat niet doen, ik wil geen ruzie met mensen. Dat is wat,
1: ik dacht dat hij had meegedaan. Misschien dat ik het op iemand anders dan op hem geleek. Ja,
0: mensen die op Sergio lijken. Ja, dat kan. Er zijn er niet veel, maar ze bestaan. Ze bestaan. Ja, Kelly, je hebt al alle seizoenen gezien. Ga je dit seizoen ook kijken?
1: Ja, ik denk het wel. Allee, dat is wel een leuk programma. Ik volg dat wel graag.
0: Dus. Zeker. Het wordt ook een zeer speciale editie. Want ja, dat programma is al opgenomen in 2025. En Margriet Hermans die gaat ook meedoen in De Verraders. Ja, die is helaas overleden. Maar ja, die opnames waren toen al gebeurd. Dus ze zit nu wel in het nieuwe seizoen. En Staf Koppes, de presentator van het programma, die zegt... Ja, Margriet was echt fantastisch in het kasteel. Ze speelde het spel vol overgave met haar heerlijke gulle bulderlach. Dus het wordt een soort van eerbetoon aan Margriet Hermans ook... het nieuwe seizoen. Dus jij gaat kijken, Kelly.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk. Zeker als ze meedoet.
0: Ja, wel. Wie dat er ook meedoet is deze deugniet Ruben van Gucht.
2: Het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden.
0: Ja, dat waren al zijn eerste woorden die online stonden. Die is trouwens ook papa geworden. Ook proficiat, Ruben, bij deze. Voilà. Veel showbiz nieuws. Ben je helemaal mee. Kelly, je bent van West-Vlaanderen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Wil jij nog één keer tegen mij zeggen, Robin, hef maar halzen.
1: Allee Robin,
0: hij mag al zijn, hè? Voilà, hij mag al zijn. Kelly, merci en salutjes, hè?
1: Ja, dank u wel.

0: Geen Sergio en de Verraders. Kop klopte niet. Wel nog een paar andere namen hoor. Toby Alderweireld, Bert de Kok, Kurt Rogiers. Oh, dat gaat vonken geven. Dat weet ik nu al.
1: Het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden.
2: Ah, ja. Official Sound of Summer. M&M.

0: straks muziek voor de werkende mens.
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What's your favorite part?
3: Extra cheese.
4: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.
3: Build up.
4: De enige

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Tradition.
1: De Vos Lemmis.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Het is exact 9 uur.
7: 14 nieuws.
6: Dat krijg je van Charlotte Krul.
8: Vandaag, 30 jaar geleden, werd seriemoordenaar Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Binnen justitie en de politiek is er sindsdien veel veranderd. Dat zegt Stéphane de Klerk, die toen minister van Justitie was en ontslag nam...

0: de ontsnapping van Dutroux in 1998.
1: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
0: De bank Belfius meldt dat de technische problemen met de app en website opgelost zijn. Klanten konden sinds gistermiddag niet inloggen via die kanalen en ondervonden ook problemen om te betalen. De betaalproblemen waren eerder al opgelost gisteren en sinds afgelopen nacht zou alles nu weer werken bij Belfius. Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds en dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste de regels rond de openingsuren ook aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren daar al veel uitzonderingen op. Voor kleine zelfstandigen zal er niet zo heel veel veranderen, zegt buurtsuper.be.
2: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
0: En in Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweermensen nog altijd aan het blussen nadat er gistermiddag brand uitbrak aan de rand van een bos. Het vuur verspreidde zich naar de velden in de buurt en zo'n 30 hectare zijn verwoest. De brand breidt nu niet meer uit, maar is nog niet volledig geblust. Het is zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden, in het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser met mogelijk onweer.
3: Zometeen muziek voor die werkende mens. En er staan hier nog een paar kleppers hoor. Sylvie zometeen.

0: Alex Warren met Fever Dream.
1: Robin Keijaard.
0: Goedemorgen, beste vrienden. Het is 5:05, 13 augustus, de dag na de eclips. Een moment van samen zijn was dat toch gisteravond. Bij mij ook op de hoek van de straat. Iedereen kwam samen, gaf brilletjes door aan elkaar. Het was gezellig. Laat ons misschien die gezelligheid doortrekken als het vandaag 35 graden wordt. Dat vind ik een goed idee. Goed nieuws voor ons Belgenlandje ook. Eerste medaille voor België op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk die heeft zilver gehaald op de 50 meter vlinderslag. En ook een Belgisch record gevestigd. 25 seconden en 32 honderdste voor 50 meter. Ja, dat is heel snel. 2/10 van een seconde sneller dan het vorig Belgisch record. En haar coach die zegt, ja, het geheim van Roos was dat ze niet heeft geademd. Ja, jongens, 50 meter onder water zonder ademen aan zo'n snelheid. Dat is heel straf. Iemand die ook strafwerk heeft geleverd vandaag is Laura Govaerts. Die is naar een snelwegparking gegaan om daar koffie te gaan uitdelen aan allerlei voorbijgangers. Dat was zeer gezellig, dat heeft ze zeer goed gedaan. Ja, we zijn er om de mensen te steunen. De mensen die moeten werken, die in de file staan. Maar ook de mensen die gewoon op kantoor aan het werken zijn. Ik heb hier zowel wat knallers staan. Deze Turn the Tides, dat is al perfect. En jij mag nu al heel stilletjes, heel rustig, beginnen nadenken over welk lied jij zo meteen wil horen als werkende mens. Maar eerst deze volle bak.

en The Wolf met Angel Face. Ja, wij zetten de werkende mens hier graag in de bloemetjes, zeker tijdens de congé. Het ding is, je hebt ook veel mensen die op congé gaan en die dan stiekem, allez, ja, zowat blijven werken. Die niet helemaal kunnen ontkoppelen, gaat vaak over zelfstandigen en zo. Nu, er stond vandaag een artikel in de krant dat te veel bezig zijn met het werk op vakantie. In meer dan de helft van de gevallen leidt tot spanningen binnen het gezin. Ja, dat snap ik wel, want ja, je merkt dan bijvoorbeeld de partner en de kinderen, die merken onmiddellijk het verschil tussen iemand die enkel fysiek aanwezig is, maar eigenlijk mentaal nog steeds ja, heel de tijd aan het werken is of je smartphone aan het checken is en zo. 6 op de 10 ondernemers die nemen ook hun laptop gewoon mee op vakantie, omdat die zoiets hebben van ja, ik kan niet gewoon 2 weken lang ja, alles neerleggen. Ik moet het wel een klein beetje opvolgen. Dus bijna 1/4 van de ondernemers die werken ook dagelijks op vakantie. En bij meer dan de helft van ja, die cases van die gezinnen leidt dat tot spanningen binnen het gezin. Dat stond vandaag allemaal in de krant. Een tip die nog wordt meegegeven is als je wil werken of je moet werken op vakantie, dat je de werktijd goed afbakent. Dus dat je er niet voor zorgt dat je gewoon ja, altijd zo 5 minuutjes hier en daar, waardoor je nooit helemaal tot de rust komt. Maar goed, voor de mensen die die luxe niet hebben, die zelfs ja, niet op congé zijn en gewoon aan het werk zijn, zijn we er. En is nu het moment aangebroken. Het is 9:15. Kijk even rondje op je werkplek en denk eens goed na. Welk lied zou passen om nu te spelen? Speciaal voor jou. Welk lied wil jij nu meteen horen als werkende mens? Titel en artiest heb ik nu nodig in de app van M&M. Haast u! Hoe rapper je stuurt, hoe meer kans, dat is altijd. Titel en artiest, welk liedje jij nu wil horen op je werkplek? In

0: Sarah, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er wordt hier gezongen, I need a drink. Do you need a drink of is het nog oké? Okay?
1: Oh nee, nu is het nog oké.
0: Het is nog te doen. Je bent aan het werk in een kinderdagverblijf. Hoeveel kindjes zitten er bij jou?
1: We hebben er vandaag 12.
0: Oh, oké. Okay. En met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn momenteel met 3 begeleiders bij de peuters, maar we hebben ook nog een babygroep met 2 of 3 begeleiders.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik heb het gevoel dat het nog oké is. Ik heb al verhalen gehoord waar dat het soms echt gigantisch veel volk is, hè?
1: Ja, maar hier is het nog oké momenteel.
0: Het is goed te doen. Oké, het wordt heel warm vandaag met die kindjes. Dat lijkt me pittig. Ja. Hoe gaan jullie het cool houden?
1: Spelletjes met water en ijsblokjes. En eigenlijk echt gewoon die wateractiviteiten doen.
0: Dat is zeer goed gezien. Je bent hard aan het werk. Ja, het ging daarnet over sommige mensen die op congé gaan en dan hun werk niet achterlaten. Bij jou is dat wel simpel, lijkt mij, als je op verlof bent. Dan kan je echt ontkoppelen, hè?
1: Ja, dat wel. Ik geniet ervan ook.
0: Ja, ja. En ben je op congé geweest deze vakantie?
1: Ja, ik ben naar Bulgarije geweest voor een week.
0: Mo, oké. Okay. Ben je nog nooit geweest? Wat is het een aanrader?
1: Ja, dat is wel een aanrader. Het is echt wel de moeite.
0: Oké, okay. En wat maakt het zo leuk?
1: Dat is eigenlijk een toeristische trekpleister voor ook Belgen en Nederlanders. Dus eigenlijk zie je wel veel mensen die Belgisch spreken, Nederlands spreken. Dus dat is wel leuk.
0: Ah ja, een soort van mini-groepsreis met een paar Hollanders.
1: Ja.
0: Klinkt verschrikkelijk, Yara. Dit is niet waar. Klinkt heel leuk. Klinkt heel leuk. Je wilt nog een liedje? Is het een liedje dat populair is daar in het kinderdagverblijf?
1: Ah, wel. De kindjes vinden dat wel leuk voor eigenlijk te dansen op zo'n muziek. Dus ik wil gewoon I Like The Movies aanvragen.
0: Oh, schitterend. Ik ben zeer benieuwd. Ik zie nu allemaal van die 2-3-jarigen zowat van links naar rechts bewegen met hun kleine beentjes. Dus, Yara, ik ga dat draaien speciaal voor jullie. Salutjes. De groetjes daar.

Ja, toch nog best druk op de weg op de E40 richting Brussel. Een half uur vertragen van Afligem tot Groot Bijgaarde door een ongeval op de rechter rijstrook. In de file is internat de linker rijstrook dicht door een tweede ongeval. Maak daar een reddingstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij van Antwerpen-Noord tot Sint-Anna-Linkeroever. Traag naar Antwerpen op de E19, 10 minuten extra aan de werken in Rumst. En op de E313, 40 minuten vanaf Massenhoven.

0: Zalig zomerschijfje, zegt Stefanie. Zeker. Turn me on. Dat is toch van alles aan het zeggen, die meneer Kevin Little. Het is volle bak zomer. Het wordt ook super warm vandaag. Niet normaal. Gelukkig, je kan hier fijne prijzen winnen. Namelijk een strandbal. Je kan daarmee op het strand spelen. Maar wat houdt je tegen om gewoon in je tuin ermee naar elkaar te gooien? Hij is M&M branded. Mijn hoofd staat erop. Het is limited edition. Je moet gewoon de strandballade raden. Die van vandaag is een zeer speciale. Gisteren was best makkelijk. Die hebben mensen snel geraden. Die klonk zo. Let the sun shine into your heart. Dat weet je het, hè. Shines bright for everyone. Enjoy your life now. Dat is de Willy, toch? It only lasts for a while now. Ja, laat de zon in je hart. Dat was makkelijk te raden. Vandaag komt hij een beetje uit een andere hoek. Het is een nummer dat nog niet veel gecoverd is. Het is misschien zelfs de eerste keer dat iemand het covert en herwerkt. Dat is voor zometeen voor de strandballen.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Harry Styles met As It Was.
1: Robin Keijaert.
0: Limited edition dingen, dat is altijd goed, hè? Pokémon kaarten bijvoorbeeld, nu superveel geld waard. Omdat er nog maar heel weinig zijn in echt goede staat van die hele oude dan. Met onze M&M strandbal gaat dat niet anders zijn. Dus je wilt die winnen. Hoe win je hem? Zeer simpel, raden welke strandballade ik gemaakt heb. Ik kreeg een complimentje in de app van M&M. Want die zei, wauw, het is mooi, Robin. Ja, wacht tot hij die van vandaag hoort. De titel van dit lied graag. Het is een herwerkte versie. Het is niet simpel. Het is ook, denk ik, nog niet veel gecoverd. Hier komt de strandballade van vandaag.

Ja, dat heb je goed gehoord. Welk lied was dat? De titel is voldoende. Ja, of de artiest. Ja, het is zo iconisch. Je weet wat ik bedoel, hè. Dat heb ik nodig. Nu in de app van M&M voor jouw strandbal. Topic en Becky G. Sorry, papi. Ja, sorry voor alles. Sorry voor alle covers ook. Sorry.

0: Robin Keijaert.
1: Exact 9:45. Dag, Laurens.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Laurens. Hoe zeker van je stuk ben je?
2: Vrij zeker, maar niet 100%.
1: Ah, interessant. Ja, het gaat over de strandballade. Van welk origineel lied liever dit een cover is?

0: Ja, Laurens, Laurens, kom. Dat moet je nu toch weten?
1: Ja, we dachten dat de Casey Frog was.
0: Ja, dat is helemaal juist.
1: Yes.
0: Wie is de gekste... Yes. Wie is de gekste kikker die jij kent, Laurens?
1: De gekste kikker?
0: Ja, qua persoon.
1: Oei, ik ken niet veel kikkers.
0: Ja, maar geen echte kikker, hè, Laurens, van uit je vriendengroep bedoel ik.
1: Sam is de gekste kikker.
0: Sam is toch de gekste kikker? En wat maakt Sam de gekste kikker?
1: Ja, Sam is niet te stoppen tijdens het uitgaan.
0: Is die niet te stoppen? Dat wordt echt zo... Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, boah.
1: Ja, toch wel bekend.
0: Amai, mooi. En is die nog single, Sam?
1: Nee, niet single.
0: Amai, en die zijn lief, vindt dat ook allemaal oké? Dat die zo tijdens het uitgaan... Ring, ding, ding, ding, ding, ding, doet.
1: Ja, nee, dat doet hem niet.
0: Ah, dat doet hem niet. Ah, ja, oké. Ik weet niet wat dat betekent ook, maar goed. Zeg, en de strandbal, Laurens? Ga je die delen met iemand of hou je die echt zelf met beide armen stevig vast?
1: Ik vertrek binnenkort op reis, dus ik denk dat ik hem daarmee naartoe neem.
0: Ah, zeer goed. Waar ga je heen?
1: Naar Rodos.
0: Helaba. En met wie? Met een partner of helemaal alleen?
1: Ja, met een partner.
0: Oké, en hoe heet die?
1: Senne.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. En hoe lang gaan jullie?
1: Een weekje.
0: Een weekje. Geniet ervan. Ben je pro of contra zand, Laurens? Zo tussen je voeten, tenen, zand?
1: Ik vind zand niet erg tussen mijn voeten.
0: Perfect, perfect. Je bent een makkelijk man, dat hoor ik. Doe veel groeten aan Crazy Frog Sam. Zullen we hem eens draaien? Het origineel.
1: Ja, dat is opstaan.
0: Dat is goed. Dan moet jij wel eerst even ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding doen, Laurens.
1: Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Nou, nee, dat was eerder een klein brommertje. Ik zoek echt zo een stevige, snelle brommer. Doe maar, Laurens.
1: Oké. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Ja, dat vind ik goed. Ja, ja. Beter dan het origineel. Salut.
2: What's going on?
1: Salut.

0: Vanavond op VRT1.
1: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit, maak ik het wel speciaal.
0: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
0: VRT Nieuws.
2: Dit is Charlotte Krul.
3: Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden geweest door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58, dat schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie. Je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. De Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
4: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat. Stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
3: En de zwemverboden zijn tijdelijk en duren soms maar enkele dagen. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat seriemoordenaar Marc Dutroux werd gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Binnen justitie en de politiek

0: Is er sindsdien veel veranderd. Dat zegt Stefaan de Klerk, die toen minister van Justitie was en ontslag moest nemen na de ontsnapping van Dutroux in 1998.
1: De Hoge Raad Justitie is ook ingevoerd. Dat is ook belangrijk en zij begeleiden de benoemingen voortaan. Als ik toekwam als minister van Justitie, tijdens het weekend en zaterdag moest ik de vrijlatingen van gevangenen beoordelen. Die zaken zijn in die periode gekanteld en later is dat in een strafuitvoeringsrechtbank gekomen. Dat zijn allemaal wijzigingen, uiteraard essentieel. De integratie van de drie politiediensten, dus Rijkswacht, gerechtelijke politie en lokale politie, zijn toen samengebracht.
0: En de Russische president Poetin heeft voor het eerst de Korillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Korillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan trekt dat in twijfel. Daardoor hebben Japan en Rusland ook nooit een formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had gevolgd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het Poetins bezoek streng veroordeelt. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Aan zee tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het frisser met mogelijk onweer. M&M.
2: Juist, vrienden, tijd om jouw donderdag voormiddag te vieren. Zometeen met Terry Swims, Mr. Know-it-all. Eerst Serpent Tiësto.
3: Official sound of summer.
4: The official sound of summer.
3: M&M.

schuiven. Jongens toch, je kan niet anders dan meezingen. Mr. Know-it-all, we gaan live met Teddy Swims kunnen meezingen op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart in de AFAS Dome. Er wordt meegezongen van op een werf. Ik kreeg net een foto binnen van onze vriend Steven uit Oudenaarde. Is druk bezig met een waanzinnige woning weer te bouwen daar. Hè? Vreemd, stellingen, allemaal in de volle zon. Respect. En ook Inge is van de partij. Hey, merci om een fitness buddy te zijn, lieve Inge. Het is en was me altijd een eer. We gaan deze laatste twee dagen samen beleven en we maken er een feestje van. Straks met de big hits, maar eerst met dit. Throwback naar de 80's, altijd goed.

0: creatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
8: I'm sex.
4: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een stralende zachte huid, dat is December Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis. Kruidvat.

Just van Ed Sheeran. In de app van Eminem. Leuk berichtje weer van onze vriend Tjeutje in the house. Van Wingeren, die stuurt de groetjes aan Kevin uit Blankenbergen. Ons Elsje is er ook weer bij. Is aan het genieten van een zwembad met Eminem op de achtergrond. En over zwemmen gesproken. Kato is op weg naar Center Parks om daar te gaan zwemmen. Maar niet zonder goede muziek zorg ik voor. Sweet Disposition, Lost Frequencies, Rihanna en Diamond staat voor je klaar. Eerst bouwen we samen een feestje met deze van Another.

Lost Frequencies, die de wereld rondtoert. Superster en wereldster van bij ons. Met zijn Sweet Disposition, de remix van The Temper Trap. De groetjes aan zus Juliette, zegt Eloise. Uit Zottegem, 14 jaar. Bij deze zijn ze overgemaakt. Veel plezier daar, vrienden. Dit is Miley Cyrus. Yes.

0: Wolkenschijf, Midnight Sky. Zometeen Maxime en Babette met een hoe dan ook. Maar eerst gaan we naar de weg samen. E40 richting Gent. Er komt er een kwartiertje bij van Erpenmeren tot Wetteren. Richting Brussel 10 minuten erbij vanaf Everberg. Antwerpse Ring richting Gent. Daar 10 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Traag naar Antwerpen op de E313. 25 minuten extra vanaf Massenhoven. E17 dan nog tot slot richting Kortrijk, daar schuif je een kwartiertje aan. Dat is van Beervelde tot Gentbrugge.
1: Brahim.

0: ik ga je nooit vergeten, joh. Hoe dan, hoe dan?
1: This is the official sound.
0: Yes. Zomer aan het vieren in Spanje. Onze Rudy in de app van M&M. Nu de Braziliaan en dus in Portugees, Rudy. Gustavo Lima.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

feestje met Stromae en Tafet, ondanks de dikke file waarin Cindy is terechtgekomen op weg naar zee. In de file samen met schoonmoeder Lut en zoontje Jurri. Je bent niet alleen, Cindy, ook Els van Duis uit Stekenen is op weg naar zee. En Nilo en vriendin Marie, die zijn ook mee. Vrienden, veel plezier daar. Kevin de Grote doet ook nog de groetjes terug aan onze Thieu. Ze zijn goed aangekomen bij deze. Heb je ze terug, vriend? Zometeen Ray, Where is my husband? Geniet. M&M.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
8: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC... Beweegt met je mee.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes.
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Een heel goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Charlotte Krul.
17: Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58. Blauwalg is een giftige bacterie. Je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. Ze groeit gemakkelijk in laag stilstaand water. En door de droogte gaat dat snel. De verboden duren vaak niet zo lang, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
18: Meestal is dat voor enkele dagen. Blauwalgen kunnen heel snel bloeien, maar kunnen ook snel weer weggaan. Dus het gaat over verboden die doorheen heel het seizoen gekomen en gegaan zijn. Het helpt wel als het regent, want dan gaat er meer water komen te staan en gaat het wat verdund worden, minder geconcentreerd zijn. En sowieso zorgt dat voor meer zuurstof en remt dat de blauwalg zeker af.
17: In Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden bij een huiszoeking. In de woning lagen ook nog wapens en cocaïne. Een fietspatrouille had een verdachte uitwisseling tussen twee personen gezien. Ze werden daarop gecontroleerd en bij een van hen is een huiszoeking gedaan. Er is ook een verdachte verhoord. In dierenpark Zooplankendaal in Muizen bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. Rode panda's zijn met uitsterven bedreigd, dus elke geboorte telt. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is moeilijk op te volgen, zegt verzorgster Imke.
19: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan

0: pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
1: De namen zullen later gekozen worden. En ze moeten dit jaar allebei beginnen met de letter B. En het Eurovisie Songfestival zal volgend jaar georganiseerd worden in de Bulgaarse badstad Burgas. Het ging nog tussen die stad en de hoofdstad Sofia. Bulgarije mag gastland zijn na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. De finale van het Songfestival is op zaterdag 15 mei. Of België zal meedoen is nog niet duidelijk. Het is aan de VRT nu om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de deelname van Israël overweegt de VRT om zich terug te trekken. Zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden in het binnenland. Hier en daar 35 graden maximum. Morgen hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser met mogelijk ook onweer.
2: Religion, Bebe Rexha en Faithless zorgen voor de beats op deze donderdagvoormiddag. Maar eerst Sabrina Carpenter's Taste.

Religion, Bebe Rexha en Faithless. Belangrijk bericht in de app van M&M. Hey Nore, het is een bericht voor jou. Van onze Ruben, die zegt dat hij heel trots is op je. En dat hij heel fier is op waar je nu in het leven staat. En dat je vandaag niet te hard moet werken, want het is te warm. En op tijd naar huis, want jullie vertrekken op een leuk weekendje samen. Geniet daar nu al van, zie. Daar.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
0: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Nijlok in Ella Air. Ja, het einde van augustus, dan gaan we het weten. De VRT Zomerhit, daar maakt ook deze vriend kans op. Stemmen via VRT Max kan op nooduitgang van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zo'n schijf waarop je gewoon niet kan stil blijven staan. Eentje die jou echt een goede energieboost geeft op deze donderdag voormiddag. Swedish House Mafia en Wait So Long. Zometeen Jamaican Bam Bam van Hugel. Maar eerst samen naar de weg. G40 richting de kust. Daar, ja, 40 minuten filegolven. Het is van Afligem tot Drongen richting Brussel. Zo'n 10 minuten erbij vanaf Sterrebeek. E19 richting Brussel is in Machelen een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Je schuift daar een kwartiertje aan vanaf Peutie. Traag gaat het naar Antwerpen op de E313. Half uur extra vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk 15 minuten aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge.
1: Sound of summer. The official sound of summer. Right here.

Tja, en zo wordt het warmer en warmer op deze donderdag. Zeer benieuwd wat jij aan het uitspoken bent daar. Kan je genieten van wat vakantie? Heb je verlof of toch keihard aan het werk? Altijd zeer benieuwd wat jouw plannen zijn vandaag. Laat maar zien in de app van M&M.

0: luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

Ja. Stefanie vindt dat ook leuk. En ze kijkt vooral uit naar die welverdiende vakantie samen met bestie zoon en de kleine viervoeter. En onze vakman Jan de Man zijn avond Roeselaar is weer schilderwerk aan het afwerken en alles dan netjes opkuisen, stofzuigen, dat proper staat voor de klant. Kijk, mensen die dat doen met een passie en een ziel, dat voelde toch, hè? Klant gaat weer tevreden zijn. Succes daar, maat.

0: baby.
1: Ja, ja. Uit de Nillies blijft ook eens schrijven. Bootylicious, Destiny's Child. Zometeen nog Leaky Lee met I Follow Rivers in the Magician remix. Maar eerst de vrienden die op zondag 23 augustus op Bukkelpop staan. Dit zijn Bazaar met Ooit Komt Er Een Dag.

0: vanavond op VRT1.
1: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland gekomen voor dit. Maar het is wel speciaal.
0: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Armin de Muit.
4: In Grobbedonk is iemand gestorven in een brand. De brand ontstond deze ochtend op een camping in Grobbedonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets zijn er volledig uitgebrand en ook een derde chalet is voor een deel verwoest. Na de brand is in een van de chalets een lichaam gevonden. Mogelijk is de brand aangestoken, vertelt Christophe Aerts van het parket.
5: Kijk, op het einde van de pluswerken, bijna 2 uur later, dat de brandweer in een van de chalets ook een lichaam heeft aangetroffen. Nu, op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
4: Ook in Wijchmalen in Vlaams-Brabant is iemand overleden. Een vrouw van 19 is daar gestorven bij een treinongeluk aan het station in Wijchmalen. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar smartphone bezig was. Een trein die ze niet zag aankomen heeft haar gegrepen, zegt Helene Tops van het parket.
6: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
4: En er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58. Blauwalg is een giftige bacterie. Je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen, omdat ze het water in hun meren zuiveren met planteneilanden, vertelt de directeur van het domein.
7: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
4: Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Dat is haar sterkste nummer. Van Otterdijk is namelijk titelverdediger op de 50 meter vlinderslag. Gisteren won ze nog de 50 meter

0: vlinderslag, maar ze voelt zich nog niet moe.
1: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: Het blijft nog 2 dagen erg warm met veel zon. Het kan tot 36 graden worden. Zaterdag opklaringen en wolken met misschien ook wat regen en nog 29 graden. Zondag blijft het meestal droog bij 28 graden. M&M.
2: Wauw. Ja, de tijd vliegt als het plezant is. We duiken samen jouw donderdagmiddag in met Cyril Stumbling In. Eerst Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: schijf dit, hè. Jongen, jongen. Onze Blinky Dave is weer vrachtwagens aan het poetsen en dat in de volle zon. Vrienden, veel succes als je daar buiten aan het werk bent in deze temperaturen. Ik zorg voor wat afkoeling in de vorm van muziek, maar ook in de vorm van dit hier. Ik heb je daarvoor nodig. Pak de M&M-app erbij, want... Jij beslist mee of we een song hier op M&M meer of minder moeten gaan draaien. Door er punten op 10 op te gaan geven en je ongezouten mening achter te laten in de app van M&M, altijd leuk. Dit keer dus Schoonzoon. Ja, nieuwste song van Luna, 23 is ze. In 2024 brak ze volledig door dankzij TikTok. Je kent haar uiteraard van haar samenwerking met Meteor, Stuk. Ja, ze brak helemaal door natuurlijk met Dat is het leven, Nederlandse herwerking van Birds of a Feather van Billie Eilish, weet je wel. Dus, heel benieuwd, wat vind jij van Schoonzoon? Jouw punten op 10 die tellen hier in de app van M&M. Scoort hij straks meer dan een 5 op 10? Gaat hij door? Is dat niet het geval? Ja, dan stopt het hier. Heb jij dus in handen. Laat maar weten in de app van M&M bij het horen van deze...
1: Rate

0: M&M.
1: Read the song. Ja, en heb je gedaan in de app van M&M, blijf je ook doen. Waanzinnig, merci ervoor. Meningen zijn toch wel wat verdeeld. Onze Roberto die zegt, ja, heerlijke song. 10 op 10 voor mij. 8,5 gooit Shawnee er tegen. Bruno is minder overtuigd en geeft het zelfs een onvoldoende. Joey gaat dan weer ja, de boel omhoog trekken met zijn 8 op 10. Net zoals Kiara die een 10 op 10 opgooit. Mark zegt, ja, een beetje Zara Larsson vibes. Snap ik wel. Ja, 9 op 10. Dan Lucy, nope, een onvoldoende. Maar Ruben en Tobias gooien er wel weer een 10 tegen. Net zoals Devin, die zegt, wat een vibe is dit weer. De nieuwste van Luna, schoonzoon. Wat brengt dat als we hier alles op een hoop gooien? Nou ja, toch. 8 op 10. En dat is vrij hoog. Dat is goed. En goed genoeg vooral om door te gaan naar een volgende ronde. Rate the song. En dat allemaal dankzij jou.

0: Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattige, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
4: What's your favorite part?
5: Extra cheese.
6: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
7: Of sex.
3: Op de minst romantische nacht van het jaar.

Henry Moody. Zometeen de vrienden die afgelopen zondag nog op Suikerrock 10 staan. Vanavond op Rijversfestival. Clouseau, Vonken en Vuur, Anima, Ellie Goulding en Hypnotized. En ook deze vriend die naar Pukkelpop komt, krijg je nu. Dit is Sam.

0: Hypnotized. Zometeen Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Maar eerst even naar de weg, want daar is het ook My Oh My. Op de E40 richting kust, 40 minuten filegolven. Van Afflichem tot Oostkamp. E19 richting Antwerpen komt er een kwartier bij aan de werken in Rumst. Antwerpse Ring richting Gent, 15 minuten aanschuiven. Dat is van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En traag naar Antwerpen op de E313, zo'n 25 minuten erbij vanaf Massenhoven. En dan op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
1: M&M. Brahim.

0: Beatrice op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: M&M.

Je zag het misschien ook al passeren op de socials. Usher is samen met Chris Brown aan het touren. De R&B tour, zo heet hij. Maar nu wordt hij beschuldigd, Usher, dat hij dubbelgangers gebruikt op een podium. Dus ja, Usher zelf zegt erop dat dat helemaal niet kan, want hij valt niet te klonen. Alleen hij weet de waarheid natuurlijk. Maar wel een schijf, jongens, die yeah. Zometeen Justin Bieber, What Do You Mean? Pommelien Thijs, Rob of Ronder, maar eerst Olivia Rodrigo. I know.

0: de Leize gaan we...
1: Allemaal koken?
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van de Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste de Leize winkels gewoon open.
3: Goedemiddag, zo wordt het 1 uur. Dit is Armin de Meid.
4: In Grobbendonk is iemand gestorven in een brand. De brand ontstond deze ochtend op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Het parket denkt dat de brand is aangestoken. Marike van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
5: Ja, de brandweer werd rond 5 uur vanmorgen opgeroepen naar die camping. En toen ze daar aankwamen, stonden 2 chalets al in lichterlaaien. Ook een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brand was dus bijzonder hevig. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na de blussen vonden ze een lichaam in één van die uitgebrande chalets. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat. Dat wordt nog volop onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat het zou gaan om brandstichting.
4: Dankjewel, Marike. Ook in Wijchmaal in Vlaams-Brabant is iemand overleden. Een vrouw van 19 is gisteravond gestorven bij een treinongeluk aan het station daar. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar smartphone bezig was. Een trein die ze niet zag aankomen heeft haar gegrepen. Bij spoorwegbeheerder Infrabel waarschuwen ze nog eens hoe belangrijk het is de slagbomen en de rode lichten bij een spoorwegovergang niet te negeren.
6: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
4: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat is zo pas op een speciale droogtecommissie besproken. Code Oranje blijft wel van kracht en er wordt ook opgeroepen om zeer spaarzaam met om te springen met water. De drinkwaterbevoorrading is niet in gevaar, zegt minister van Omgeving Job Roens.
7: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook een zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
4: Bij een Russische droneaanval op een passagiertrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 mensen gestorven. De machinist van de trein en een assistent. De drone sloeg in op de locomotief van de rijdende trein. Meer dan 300 passagiers werden geëvacueerd. En bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland werd afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft in 3 weken tijd al bijna 20 magazijnen van de online shop aangevallen. En voetballer Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel tekende bij tot 2031. Doku speelt al 3 jaar voor City. Hij won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het blijft nog 2 dagen erg warm met veel zon. Het kan tot 26.

0: 30 graden worden. Zaterdag opklaringen en wolken met misschien ook wat regen en nog 29 graden. Zondag blijft het meestal droog bij 28 graden.
1: Wij vieren samen verder met de Bauza zometeen. McNerick eerst, Dua Lipa's Physical. Hey, een heel goede middag daar. The official sound of summer.

feest, zegt ook Chelsea in de app van de M&M. Samen met The Girls ben ik op weg naar zee om daar te gaan zonnen. Ja, leuk. Hij is ook meteen de big hit van deze week. Take Me Back van Kygo en Max. Maar voor jou, Chelsea. En voor de girls. En voor alle girls die gewoon fun willen hebben. Dit is Cyndi Lauper uit de 80s. Schrijf dit, joh.

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Mannekes, Bompi, deze ga je fantastisch vinden.
7: Denkt u?
6: Vrijdag en zaterdag?
7: Ja.
6: Is het nee?
7: Is het nee?
6: Tegen BTW.
8: Is het nee tegen BTW?
7: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch. Zie je wel?
2: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
2: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Blijf gezellig hangen, want hier is er wel een party. Dasha, not at this party. Zometeen Walk the Moon, Shut Up and Dance. Beautiful People van David Guetta en Sia staan ook voor je klaar. En nu nog Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe. Is trouwens genomineerd tussen die 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit. En deze maand komen we te weten wie gaat lopen met die VRT Zomerhit. Kan Aaron Blommaert worden? Stemmen.

0: kijk, het gaat over u. Beautiful people. Zometeen Harry Styles, nog zo'n beautiful people met zijn American Girls. Eerst naar de weg, E40 richting de kust. En daar komt er een half uurtje filegolven bij tussen Erpenmeren en Brugge naar Antwerpen. Op de E19 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de E3 13, 15 minuten extra vanaf Ranst. Antwerpse ring dan richting Gent, 15 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, een kwartiertje tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Zellik. Ook nog wat vertraagd verkeer door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Brahim.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: The official sound of summer. Iman, Marien, welkom op de barbecue.
5: Ah, merci Sander. Ligt er al iets op de grill?
4: Ja, spekjes, ribbekjes, chipolatas.
5: Oh, lekker. Is er ook iets vegetarisch?
4: Houd je van kolen? Die liggen in het vuur. I only want you with you.
6: Slaatje? Ja, ik zal nog even de winkel passeren. Allee, bon.

0: blijft de schijf.
1: M&M.
0: Bruno Mars, On My Soul. Zometeen The Magician, Years and Years. Met wat we vandaag aan het zien zijn, Sunlight. Maar eerst Ed.

Years and years, vrienden. Ik krijg er kippenvel van. Dankjewel voor al die waanzinnige fijne berichten die binnenkomen in de app van M&M. Yes, jawel. Morgen zal ik nog één keer te horen zijn tussen 10 en 2 hier op jouw favoriete M&M. We gaan er samen wel een dik vet feestje van maken. Zometeen ook feest hoor. Met Loco Loco, Rihanna, Ponder Replay en Judith staan voor je klaar. Hey, veel plezier daar. Met DJ Anke Goerge wordt een feestje hier.

0: In de bijt.
1: In Gent wordt de moord op een OCMW-medewerker herdacht. Sinds de moord vandaag exact 1 jaar geleden hebben verschillende steden en gemeenten extra maatregelen genomen, zoals het invoeren van een noodknop voor medewerkers. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten krijgen OCMW-medewerkers binnenkort meer taken. Daarom roepen zij de federale regering op om de druk op OCMW-medewerkers niet te verhogen.
2: Daarom vragen wij aan de federale overheid wat de wijzigingen juist zullen zijn, zodanig dat OCMW's dit ook op een goede manier kunnen vertalen. En ten tweede vragen wij ook om de wijzigingen die op til zijn, om die gespreid in te voeren. Zodanig dat de OCMW's de kans krijgen om op adem te komen en ook voldoende tijd krijgen om de impact van die wijzigingen op hun werkwijze te onderzoeken.
1: In Vlaanderen komen er voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft een speciale droogtecommissie afgesproken. Code Oranje blijft wel van kracht en er wordt opgeroepen om zeer spaarzaam om te springen met water. De drinkwaterbevoorrading is niet in gevaar, zegt minister van Omgeving Job Roens.
3: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
1: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. In Rotterdam is er iemand gestorven bij een ontploffing bij een bedrijf in de havenbuurt. Er raakten ook enkele mensen gewond. De ontploffing gebeurde vlak na de middag. Deze ochtend was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en ontstond er al even een brand in een elektriciteitscabine. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil en de fabriek moest gassen affakkelen. Dan ga je uit veiligheidsoverwegingen de gassen die vrijkomen verbranden. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van morgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag, althans sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden en daarmee is het dagrecord van vorig jaar verbroken. In de loop van de namiddag wordt het nog warmer, daarom heeft het KMI code oranje voor hitte uitgebreid naar heel het land, behalve aan de kust. Het wordt tot 36 graden. Ook morgen wordt het erg warm, zaterdag iets koeler met mogelijk wolken en wat regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
0: Oh my god, heb je dat gehoord? Weer een dagrecord verbroken. 36 graden, help. Ik hoop dat ik het wat kan verkoelen met goede muziek. The official sound of summer. M&M.

Er is zo een artiest die er bijna elk jaar in slaagt om een zomerhit te scoren, namelijk Alvaro Soler. Weet je deze nog? Was er eerste? Uit 2015. Ook bijvoorbeeld deze van een jaartje later. Ik ken misschien wel de West-Vlaamse versie van Niels de Stadsbader. Bijvoorbeeld deze ook van 2018. La Cintura. Maar ik dacht met die hittegolf, we zullen nog eens even teruggaan naar de zomerhit van 2021 van Alvaro Soler. Deze Magia.

goede song weer al, hè? Ja, Rescuer van Alex Warren staat ook op zijn nieuwe album dat binnenkort uitkomt, 28 augustus, Wild Child. Dit is nog eens Fever Dream.

0: E19 ook een kwartier tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Naar Brussel dan op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartiertje filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en de Werken in Gent. Brugge 10 minuten bij. Op de R4 de binnenring van Gent tussen Laarne en Melle door een ongeval op de linkerrijstrook en verder enkel kleine vertragingen.
1: M&M. The Officials.

Kiss of You. Ariana Grande die heeft zich even teruggetrokken van de publieke spotlight. Omdat ze er blijkbaar toch best wel hard van afziet van alle haatreacties die ze krijgt. Omdat mensen vinden dat ze er te mager zou uitzien. Dus bij deze misschien toch nog eens even een mooie reminder om niet zo snel commentaar te geven op iemand anders hun lichaam. Je weet nooit wat dat allemaal teweeg kan brengen bij die persoon. En ik zou zeggen, wees gewoon lekker jezelf. Doe waar je jezelf goed bij voelt. En zing deze song dan misschien extra luid. Good as Hell van Lizzo en Ariana.

0: invullen.
1: Feeling good as hell. Ruben die stuurt hier ook nog. Ik heb ook veel commentaar gekregen in mijn jonge jaren en daar draag ik nu nog steeds de gevolgen van. Ik zou zeggen, laat niks of niemand jou tegenhouden of neerhalen, lieve Ruben. Heel veel liefs daar voor jou.

0: hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we...
2: Pannenkoeken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

die stuurt ook op mijn bureau zit ik hier met de airco aan, maar ik werk gelukkig ook 's nachts, dus dan is het ook al wel wat frisser buiten. Ja, helaas heeft niet iedereen die luxe, denk ik. Ik zit hier ook gezellig in de airco, maar er zijn heel veel mensen die echt wel aan het afzien zijn. Dus misschien om te helpen deze leuke zomermix van DJ Magic.

it's not right, but it's okay. Ah, Mr. Belt en Weasel. Gorg van Steenbergen die geeft hier complimentjes aan DJ Magic. Mooie overgang van de nummers. Ah, wel, ik zal het zeker doorgeven aan hem. En als je meer van die mixen wil, dat kan. Hè. Elke avond hier tussen 9 en 10 uur 's avonds kan je een heel uur luisteren naar Magic Summer. Dat zijn alleen maar de beste zomerliedjes in de mix, zo moet ik het zeggen, door DJ Magic. Je kan die ook allemaal herbekijken via de app van VRT Max trouwens. Tim van den Ouweland die zegt 45 graden hier in mijn heftruck. Het is echt afzien. Oh, ik snap het. Ik hoop dat Amy Winehouse misschien wat verlichting kan brengen nu met een goede meezinger.

Sorry papi van Topic en Becky G. Oh my god, ik zie zoveel mensen sterven van de warmte hier in de app van M&M. Lotte zegt, ik hou het niet meer. Morgen nog warmer. I get it. Maar wat ben jij aan het doen op deze warme donderdag? Je mag het zeker even laten weten in de app van M&M. Ik ga je steunen.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten?
0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.

0: per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een hele goede middag, het is 3:00.
2: 14 uur.
1: Krijg je van Armin de Muit.
3: In Willebroek zoeken ze manieren om PFAS-vervuiling aan te pakken. 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen experimenteren er met manieren om PFAS uit de grond te halen door de grond te spoelen en de PFAS dan ter plaatse af te breken. PFAS zijn handige chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuil afstotend kan maken, maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij legt uit.
4: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandingsinstallatie of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen, innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
3: De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen precies 1 jaar na de moord op een medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met de cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruiker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
5: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben. Met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
3: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Paulet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter steeple. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden en daarmee is het dagrecord van vorig jaar verbroken. In de loop van de namiddag zal het nog warmer worden, het wordt tot 36 graden. Ook morgen wordt het erg warm, zaterdag iets koeler met mogelijk wat wolken en regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
1: Claudia Schepens is al terug met de auto naar huis aan te gaan van vakantie in Duitsland met de kids. Ik hoop met de airco daaraan, Claudia.

Karen Loos die is de kamer van de dochter al aan het klaarmaken om te verven morgen. Dat wordt smelten. Ik hoop vooral dat die verf niet te snel opdroogt dan. Dat is wel een ding met verf, dat je zo moet opletten met die temperatuur. Maar hé, komt keigoed. En Frederik Huis die is aan het rusten om morgen deel te nemen aan de dodentocht van 100 kilometer. Hé, Frederik, niks is impossible. Je gaat dat keigoed.

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het
2: pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai.
1: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
6: What's your favorite part?
7: Extra cheese.
8: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
9: Of sex.
10: Op de minst romantische nacht van het jaar.
11: The build-up.
12: De enige...

Stereo Love uit 2009. Nog eens zo'n classic uit het archief gaat. Wel, de perfecte zomersong natuurlijk op een dag als vandaag. Hè. Alhoewel, ik moet zeggen, Maaike Rijmakers die is er al helemaal klaar mee. Die zegt, het is veel te warm, morgen nog een dag. Dit is echt even te veel voor mij. Doe mij maar max 28 graden en 's nachts regen voor de plantjes en de diertjes. Hey, maar dat zou het ideale scenario zijn. Hè? Maar kijk, niet iedereen vindt het te warm. Inge die stuurde de foto van haar man en haar zoon die aan het zonnekloppen zijn. Voor hen mag het nog warmer zijn. Die kunnen daar uren zitten, zegt ze. All fine. Zolang ze maar geen pilletje nodig hebben voor de pijn als ze verbrand zijn straks. Dit is

Espresso van Sabrina Carpenter. Ja, misschien kan jij wel een espresso gebruiken als je in die file staat. Er staat al bijna 150 kilometer in totaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur trager tussen Sint aan de Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. Maakt er zeker een reddingsstrook. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E17 in Zwijndrecht door een ongeval één rijstrook dicht. Ook 10 minuten aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel een kwartiertje filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek is 10 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge 10 minuten. Verder enkel kleine vertragingen. En nog in Hamme is door een ongeval de N41 de Rijksweg in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg. Anke Goergen.

voor Milkink een drukke zomer, onder meer met VRT Zomerhits. Ook staan ze nog op Poekendavert en Beveren buiten eind augustus. Natuurlijk is het ook al uitkijken naar de AFAS-Dome, want ze vieren 30 jaar Milkink dit jaar op 23 en 24 oktober in de AFAS-Dome met Milkink Forever. Dit is It's Time.

Amai, ik lees hier een berichtje van Jeremy Schiers uit Zulte. Die is wel onderweg om iets heel speciaals te gaan doen. Ja, in Brugge moet hij een nest Aziatische hoornaars gaan verdelgen in zijn beschermend pak. Wauw, dat klinkt zo stoer. Ik hoop dat alles daar goed gaat verlopen, Jeremy. En Tobias de Jonkere, die stuurt iedereen heel veel succes die niet in de airco moet werken vandaag.

heerlijke zomersong. Soul Sister, The Way to Your Heart. Amber Lampoli zegt, ah, ik zit hier in het zwembad met mijn zus en mijn nicht en we zijn keihard aan het genieten. Wel, Amber, je bent hopelijk niet de enige.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met...
5: Kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?

0: Smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: En een hele goede middag. Het is 4 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Armin de Muit.
3: Er is een goudschat gevonden in Dendermonde. Werknemers van een bouwfirma hebben tijdens renovatiewerken verschillende goudklompen en gouden munten gevonden. Het goud zat in een kist die ingemetseld was in de muren van een kelder in het gebouw van COW Oost-Vlaanderen, waar de werken bezig zijn. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. Je hoort Geert Willaert van het Centrum voor Algemeen Welzijn, ofwel het CAW.
4: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen, daar zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
3: De politie heeft de vondst in beslag genomen en het parket onderzoekt waar het goud vandaan komt. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW ook het goud zal mogen houden. In Willebroek zoeken ze manieren om PFAS-vervuiling aan te pakken. 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen experimenteren er met manieren om PFAS uit de grond te halen door de grond te spoelen. En de PFAS dan ook ter plekke af te breken. De PFAS zijn handige chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken. Maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor mensen en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water.
5: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
3: En door dat proces op het terrein te doen moet de grond niet afgegraven of vervoerd worden zoals dat nu vaak gebeurt. In Oekraïne was vorige maand de dodelijkste maand voor burgers sinds het begin van de oorlog. Volgens de Verenigde Naties kwamen er in juli meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakte de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met raketten en drones. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden. In de loop van de namiddag wordt het nog warmer tot 36 graden. En ook morgen wordt het erg warm.
1: En hoe staat het intussen nog op de weg, Mona?
6: Het is vrij druk rond Antwerpen, want richting Nederland schuif je 40 minuten aan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Gent bijna 1 uur bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum, komt door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Deurne hinder door nog een ongeval, maakt daar dus zeker een reddingstrook richting Gent. Richting Antwerpen daardoor 15 minuten bij op de A12 vanaf Leugenberg. 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En ook wat langzamer rijden op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. Zo'n 10 minuten moet je daarbij rekenen. Ook richting Brussel 10 minuten op de E19 aan de Werken in Rumst. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten traag rijden tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Leuven op de E40 10 minuten extra bij de Werken in Bertem. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten bij aan de Werken in Temse. Richting Kortrijk 10 minuten op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge. Verder enkel kleine vertragingen. En in Hamme is door een ongeval de N41, dat is de Rijksweg, die blijft nu in beide richtingen afgesloten. En dat is aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
1: M&M. Ik heb hier nog een paar tickets liggen om naar de film One Night Only te gaan. Sinds gisteren in première en ze kan ze hier winnen. The official sound of summer. M&M.

te zijn nu, hè, jongens. Je kan veel beter gewoon naar de cinema gaan. Daar is airco. En je kan gewoon gaan genieten van een super romantische komedie, One Night Only. Een film die gaat over twee mensen die elkaar ontmoeten op de minst romantische nacht van het jaar. Maar uiteindelijk wordt het dan toch nog wel romantisch op de een of andere manier. Je moet het eigenlijk gewoon eens gaan zien. Daar komt het op neer. Dus als je naar de film One Night Only wil gaan met een plus one, dan moet je nu vooral even raden naar welke romantische film ik nu aan het kijken ben. Je mag die titel doorsturen en dan krijg je misschien van mij wel twee cinematickets. Oké. Dit is echt zo'n film om te kijken met je pyjama aan en een pot ijscrème in je hand. Ik ben aan het kijken naar een vrouw die op haar werk en in de liefde nogal vaak in ongemakkelijke situaties terechtkomt. Ze is single, een tikkeltje chaotisch en ze heeft de neiging om de verkeerde keuzes te maken. Vooral als het om mannen gaat. Ik zie haar proberen haar leven op orde te krijgen, terwijl ze ondertussen verstrikt geraakt tussen twee totaal verschillende mannen. De ene is charmant, knap en lijkt precies te weten wat hij wil. De andere is een beetje afstandelijker, maar heeft ook wel duidelijk gevoelens voor haar. Ondertussen probeert ze zichzelf te verbeteren, minder te drinken, gezonder te leven en vooral de perfecte man te vinden. Maar ja, haar liefdesleven wordt één grote komedie van gênante momenten, jaloezie, misverstanden en natuurlijk a lot of drama. Voilà, hopelijk heb je herkend naar welke film ik nu aan het kijken ben. En als je het weet, dan mag je die titel doorsturen in de app van M&M en dan maak je kans om naar de film One Night Only te gaan. Veel succes!

0: Ja, de film One Night Only die is sinds gisteren in première gegaan. Een film die al veel positieve reacties uitlokt van mensen die hem ook heel graag willen gaan kijken. Zie ik hier de app van M&M. Het is ook wel een leuk verhaal, denk ik. Gewoon even hoofd leegmaken, romantische comedie gaan kijken. En vooral leuk om dat met je partner of met een leuke vriend of vriendin te gaan doen. Hè. Dus dat kan je hier winnen, die tickets, als je kan raden in welke filmzaal ik zat daarnet. Naar welke film ik aan het kijken was. Hallo, Steven van den Ede.
1: Goedenavond, Anke.
0: Goedenavond, zeg. Hoe is het met jou op deze warme donderdag?
1: Warm, zweterig, ja. Is ja. Wel alles.
0: Oké, ik snap het, ik snap het. Ben je dan nog in de mood om zo wat klef, romantisch, zweterig te doen?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, maar dat is niet erg. Maar toch wil jij wel graag naar de cinema gaan?
1: Ja, dat wel.
0: Oké, en waarom?
1: Omdat daar airco bent is in de cinema.
0: Amai, meest romantische reden ever. Maar ik snap het wel, het is praktisch dat je dat zegt. Ik lees hier wel dat je best een romantisch koppel bent met je partner.
1: Ja, ja dat wel, semi. Ja, semi. Af en toe doen we wel een keer een uitstapje, dat wel.
0: Oké, en wat voor uitstapjes zijn dat dan? Is dat dan naar de frituur achter de hoek of is dat dan wel iets anders?
1: Nee, een keer naar een brasserietje waar de kleine buiten kan spelen op een speeltuintje of zo. Of af en toe naar de cinema.
0: Oké, oké. En zo af en toe zo eens een kaarsje zetten, zo eens een bloemetje?
1: Een bloemetje wel, maar een kaarsje niet.
0: Oh my god, ik vind het heel grappig dat ik dit zo lees. Oh, romantisch koppel, ik had ik weet niet wat verwachten. Maar het is oké, hè, Steven. Hey, ik ben blij dat ik jou misschien wel naar de cinema kan sturen, maar dan wil ik eerst nog een goed antwoord horen van jou. Naar welke film was ik aan het kijken?
1: Bridget Jones, denken we.
0: Ja, Bridget Jones is helemaal correct. Woehoe! Allee, proficiat. De tickets die zijn binnen. Heb je Bridget Jones al eens ooit gezien?
1: Mijn vrouw kwam, maar ik nog niet.
0: Ah, wel, Steven, misschien is dat het moment om jouw romantische kant eens boven te halen, het huis vol kaarsjes te zetten en dan gewoon een keer naar Bridget Jones te kijken samen. Is dat geen idee?
1: Misschien wel.
0: Wel, het is heel goed. Maar je mag al beginnen met de film One Night Only. Ook heel plezant, dat gaat vrouwke leuk vinden, hè?
1: Dank het wel, dank voilà, het wel. Voilà. Dus het staat op leuk pikken, dus kan ook alles voor mij zijn.
0: Ah, voilà, dat is goed. Allee, doe daar maar heel veel groetjes aan de vrouw, geef ze maar een dikke knuffel en zeg dat ik het gezegd heb en ga vanavond kaarsjes zetten voor jou, hè, lieve vrouw.
1: Ah, dat komt in orde.
0: Dat is goed, dank Steven.
1: Oké, dank u.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Smartfoto.be. Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
4: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.

0: Live van Bon Jovi. Ik hoop dat je gisteren goed naar de eclipse hebt kunnen kijken. Ik heb ook gekeken op de kaaien in Antwerpen. Mooi zo met dat water. En ik vond het ook echt wel bijzonder zo. Die temperatuur die je even voelt dalen. Het wordt ook een beetje donkerder. En nadien ook nog een prachtige zonsondergang gezien. Met alle mensen samen. Ja, ik voelde echt wel zo'n beetje samenhorigheid door een natuurfenomeen. Ik vond dat wel een leuke ervaring. Bon, voor de rest las ik vandaag heel veel leuke showbiz nieuwtjes. Bijvoorbeeld het nieuwe seizoen van De Verraders is aangekondigd. Bijzonder is wel dat Margriet Hermans daar nog in te zien gaat zijn. Dus dat gaat vooral een heel mooi eerbetoon worden aan haar. Vanaf 6 september is dat te zien op VTM. Daarnaast zijn Ruben van Gucht en zijn vriendin Charlotte ook ouders geworden van een dochtertje Florence. Ja, proficiat. En ik hoorde vandaag ook nog een leuk verhaal in de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Want er staat vandaag een aflevering online met Niels de Stadsbader en Mora van der Veeke. Die ken je nog wel van Amica, daar speelden ze allebei mee. En Niels die vertelde daar onder andere in die podcastaflevering hoe hij in Amica was beland.
1: Ik was een heel klein rolletje gaan spelen bij Spring. Er moest iemand van de figuranten een paar zinnetjes zeggen. Maar ze hadden daar niet per se een acteur voor geboekt of zo. Ja. En toen de opnames gedaan waren, zei hij tegen mij: binnenkort zijn er audities. Ik ga u uw naam doorgeven. Zie je dat zitten om? En dan hebben ze mij effectief gecontacteerd. Dus eigenlijk heeft denk ik Bart daar een soort van zaadje geplant.
0: Ja, voor de rest moet je de podcastaflevering maar eens luisteren. Maar bon, zo is hij dus wel doorgegroeid. En staat hij hier nu gewoon VRT Zomerhit te presenteren. Hè, Niels de Stadsbader. Die finale is trouwens 29 augustus. En je kan nog altijd steeds stemmen op jouw favoriet via VRT Max.

0: drukker.
1: Ja, het is vooral rond Antwerpen erg druk vanavond. Richting Nederland zo'n drie kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Antwerpen zo'n 15 minuten aanschuiven vanaf Leugenberg. Ook vanaf Kleine Pareel en vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 10 minuten op de A12 tussen Stroombeek en Londerzeel. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten extra bij de Werken in Berthem. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Verder enkel kleine vertragingen. En in Hamme is door een ongeval de N41 of de Rijksweg. Die is in beide richtingen nog altijd afgesloten. En dat is aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
2: Anke Goergen.

0: Heb jij een huisdier? Dan ga je zo meteen misschien wel goede tips kunnen geven.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

verkoeling in het zwembad. Maaike die zegt, ja, ik overleef het bijna niet meer met deze hitte. Het is gewoon zo warm vandaag. Morgen wordt het nog warmer. We zitten in een hittegolf, maar ik dacht, het is niet alleen warm voor ons. Het is ook warm voor de huisdiertjes uiteraard. Dus ik dacht, we kunnen misschien die beestjes helpen door elkaar een beetje tips te geven. Dus ik vraag me af, wat doe jij met deze warmte om je huisdier koel te houden? Heb je misschien speciale speeltjes? Heb je een bepaald soort ijsje dat je kan maken? Andere dingen waar je nu aan denkt? Je mag het gerust even laten weten in de app van M&M hoe jij jouw huisdier een beetje toch kan verkoelen met deze temperaturen. Stuur maar door in de app van M&M. M&M.

0: little bit, een beetje veel sunshine. Ik moet toch wel zeggen, in een derde hittegolf al deze zomervakantie. Maar natuurlijk met die hitte, ja, je wil jezelf verkoelen. Maar je wil misschien ook wel je huisdieren verkoelen. Hè. Dus ik vraag tips voor mensen met huisdieren, zodat we een beetje tips kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld Evelien Boekaert stuurt hier wel iets grappig door. Ze zegt, mijn enige huisdier is mijn man. Die spijt ik gewoon af en toe eens in het zwembad om af te koelen. Heel goed, heel goed. Maar bon, er komen een paar berichtjes binnen van mensen die wel echte huisdieren hebben. Gorik bijvoorbeeld, die stuurt mijn vriendin, die steekt de dentastiek van haar hond in een pot water en die laat die 's nachts invriezen in de diepvries. Zo heeft hij een verfrissende snack. Ja, dat is wel slim. Roel, die stuurt, ik heb 2 koudwatervissen. Maar ja, dat water moet natuurlijk koud genoeg blijven, dus dat moet ze ook voldoende ventileren. En Yara Koussing, die heeft ook heel veel huisdiertjes daar rondlopen. Dag Yara.
1: Hey, hallo.
0: Hallo. Zeg, jouw tuin heeft veel diertjes, hè? Vertel eens.
1: Ja, we hebben een aantal vissen, grote koi. We hebben 2 honden ontlopen. Een kip, 2 kippen eigenlijk.
0: Amai.
1: En ook 2 hele grote hangorenreuzen. Ja, reuze hangoren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, de konijnen die heten Marie en Marcel.
1: Ja,
0: ik weet het wel grappig. Heb je inspiratie opgedaan met de verhulstjes?
1: Ik vond Marcel een heerlijke naam. Ik zie aan mijn collega's, wat past daarbij? En zijn Marie.
0: Ja, Marie.
1: Marie en Marcel.
0: Ik snap het zo. M-M. Oké, maar wat doe je dan voor al die diertjes om die cool te houden?
1: Wel, voor onze konijnen heb ik eigenlijk zo koelelementen gaan halen. Van die grote, platte koelelementen. Mm-hmm. Die steken aan een diepvries. En als die goed nog afgekoeld zijn, leggen we die eigenlijk bij in ons hok. We hebben een heel groot hok buiten voor de beestjes. En daar gaan die konijnen eigenlijk gaan opleggen om af te koelen.
0: Ah, ja.
1: Zelfs om de kip, als het te warm heeft, gaat ze er ook op gaan liggen. Dus dat is, ja, het is wel fijn om te zien. Dat is wel grappig.
0: Okay.
1: Dat ze er ook op gaan liggen.
0: Ah ja, oké. Okay. Nee, maar keigoed. Voilà. Ik hoop dat de konijntjes dan morgen ook een beetje extra verfrissing gaan krijgen en alle andere diertjes daar. Je doet dat supergoed, Yara. Veel succes nog mee.
1: Dank je.
0: Ja, en Lopke Mortier, die heeft hier ook nog diertjes. Jij hebt paardjes, hè, Lopke?
2: Ja.
0: Okay,
2: maar, ze zijn eigenlijk, ze zijn niet van mij, maar van 2 vriendinnen. Maar ja, we hebben ook een aantal dingen dat we doen.
0: Aha.
2: Ja, zo een emmer met water vullen en dan zo appels en wortels in stukjes snijden. Ze vinden dat superleuk om daar zo achter te happen.
0: Ja.
2: En ze hebben dan ook wat water binnen.
0: Ah ja, voilà. Maar dat is waar. Ja. Voldoende water geven aan de diertjes, hè. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja.
0: Toch?
2: En we geven dan ook nog zo speciaal eten dat je moet mengen met water. Ja. In de winter doen we dat met warm water, dat ze zo iets lekker warm hebben. Maar in de zomer doen we dat dan met eigenlijk extra veel koud water, dat ze vocht binnen hebben natuurlijk.
0: Hey, top, hè, Lopke. Jij verzorgt die paardjes supergoed. Dat is fijn om te horen. Hey, merci om hier even aan de lijn te komen. En heel veel succes morgen met al die hitte, hè.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Als je ook nog tips hebt om voor je huisdiertjes het een beetje cooler te maken, je mag ze gerust nog sturen in de M&M-app. Ja.

Religion van Bebe Rexha en Faithless. Er zijn ondertussen nog een paar mensen die reageren hoe ze hun huisdier koud houden. June de Prairie zegt, ik maak ijsjes van het eten van mijn hamster. Wauw, super slim, echt waar. Pascal Segers die zegt, ja, mijn hondjes Favo en Zoe die vluchten gewoon terug naar de airco in het huis. En dat lees ik hier nog wel een paar keer. Juri Robrecht die zegt ook, ik laat gewoon de airco aan voor mijn huisdier. En Sarah die zegt, wij hebben 28 huisdieren. Zot. Damien die zegt, ons konijn die gaat gewoon voor de airco liggen. Ja, dat moet natuurlijk ook kunnen, Damien. Misschien heb je wel gewoon een bad bunny. Hé, hey, is dat niet goed, hè, hier? Als wat helemaal in het thema past. Straks gaan we trouwens nog over meer diertjes hebben na 5 uur.

0: geschat op zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma contacteerden direct de politie, zegt Hanne Ollevier van het parket.
1: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
0: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud zal mogen houden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt 73 euro per jaar meer voor elektriciteit en 290 euro per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Of je de prijsstijging zelf meteen gaat voelen hangt af van verschillende dingen, zeggen ze bij de nutsregulator die de cijfers heeft onderzocht.
2: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast.
0: De oorzaak van de piek zijn nog altijd de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Die zorgen er ook voor dat benzinetanken morgen opnieuw duurder wordt. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen maximaal 1,94 euro. Dat is 7 cent meer dan vandaag. En voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij.
3: Wow, fantastisch.
4: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition.
3: Het is echt zoveel kleuren. Het is echt wow hier. Zo mooi en indrukwekkend.
0: Je hoort het. De mensen op de grote markt van Brussel zijn onder de indruk, want daar is opnieuw een bloementapijt aangelegd. In totaal komen er meer dan 700.000 bloemen aan te pas en zijn er 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt.
5: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden, maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is en dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
0: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag. In Ukkel werd het 32,2 graden. Ook morgen wordt het erg warm tot 36 graden. Zaterdag iets koeler met mogelijk wolken en wat regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
6: Hey Mona, hoe staat het ondertussen nog op de weg?
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het nu zo'n 3 kwartier trager van Sint Anna Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Antwerpen 10 minuten vanaf Massenhoven. 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 10 op de A12 tussen Stormbeek en Londerzeel. Richting Brussel ook op de E19 10 minuten bij tussen Kontich en die Werken in Rumst. Rond Brussel op de buitenring nu bijna een half uur file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 bij de Werken in Bertum. Verderop richting Lummen 10 minuten bij op de E314 tussen Heverlee en Rotselaar. Op de N16 naar Willebroek een half uur extra aanschuiven aan de Werken in Temse. En verder zijn er enkel kleine vertragingen. M&M.
6: ChatGPT een goede psycholoog zijn? Die vraag gaan we zo meteen eens onderzoeken met Lotte van Wezemaal.

0: de bekende YouTuber Acid, die is ongeveer een maand afwezig geweest van zijn kanalen, omdat hij kampte met mentale problemen. Dat vertelde hij in een nieuwe video die hij deze week had gepost om een verklaring te geven waarom hij dus zo lang niks meer had gepost op zijn kanalen. En hij zei daar ook dat hij wel best veel hulp had gezocht via ChatGPT. Dat zegt hij hier.
1: Ik heb jullie gemist, maar ik zat een beetje met een probleem dat ik er niet echt uit kreeg. En ik wist niet met wie dat ik daarover kon praten. Tot aan een week geleden dat ik mezelf heb overgegeven aan ChatGPT, omdat ik echt geen zin had om een afspraak te maken bij een psycholoog. Omdat ik wou heel graag praten met iemand die mij niet kende. Die niks wist van alles wat daar was. En dat gewoon eens te vertellen en daar een mening of gewoon een andere invalshoek van te krijgen. Van iemand die helemaal niet in die situatie zat.
0: Ja, dus ik vraag me vooral af wat hij zegt. Kan dat effectief, hè? Dat ChatGPT een goede psycholoog is en je op een bepaalde manier kan helpen? En hoe ga je daar dan best mee om? En wie om dat beter aan te vragen dan seksuologen, maar ook klinisch psychologen? Lotte van Wezenmaal. Dag Lotte.
2: Hi, dag Anke.
0: Ja, zeg, met even to the point. ChatGPT als psycholoog gebruiken, hoe denk jij daarover? Kan dat echt helpen?
2: Het kan zeker helpen, maar ik wil een beetje nuanceren, want om het als psycholoog te gebruiken, daar ben ik natuurlijk geen voorstander van, want dan zou mijn job verdwijnen en heb ik geen werk meer. Ja. Maar het zou wel een goed hulpmiddel kunnen zijn, in plaats van dat het een hulpverlener is. Omdat, ja, ChatGPT is meteen beschikbaar en als je even nood hebt om je gedachten af te schrijven van jezelf, of iemand een klankbord te hebben om iets tegen te zeggen of om je gedachten te ordenen, dan kan het wel helpen. Maar het is natuurlijk wel iets totaal anders dan een psycholoog die echt advies geeft en echt gestudeerd heeft natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Zijn er ook wel dingen waar je misschien rekening mee moet houden als je het echt toch wil gebruiken?
2: Ja, ik denk natuurlijk, het is nog altijd geen echt mens dat daarachter zit. En AI is natuurlijk ook gemaakt om te zeggen wat we willen horen. Mm-hmm. En niet wat we moeten horen soms. Dus het praat je ook een beetje na en praat je een beetje bij. En die weet ook natuurlijk de hele context die van het verhaal. Die hoort op dat moment enkel wat jij daartegen zegt. En niet je hele levensgeschiedenis en alles wat er op de achtergrond speelt. Dus ik zou daar wel rekening mee houden dat het niet altijd de volledige juiste advies is dat je krijgt. En ook naast de andere kant, het is ook niemand die verantwoordelijk is voor als jij slecht advies krijgt of zo. Dus als ChatGPT een bepaalde raad geeft en jij leeft daarna en het werkt niet, ja, wie is er dan verantwoordelijk? Niet ChatGPT, maar dat is dan altijd wel een moeilijke.
0: Ja, dat is waar. Acid zei ook, ja, ik had ook geen zin in die lange wachttijden op een psycholoog. Ja, dan snap ik dat tools als ChatGPT snel en makkelijk bereikbaar zijn en een oplossing kunnen bieden. Heb je misschien zelf tips voor andere tussentijdse oplossingen?
2: Ja, ik denk een eerste stap is zeker als het echt moeilijk gaat om een huisarts in te schakelen. Die kan eventueel helpen. Er zijn ook heel veel eerste lijns psychologen die eventueel zouden kunnen helpen. Maar er zijn ook heel veel andere diensten zoals Theo, zoals het JAC, zoals het CAW, waar je eigenlijk zelfs anoniem al kan chatten of kan mailen of kan bellen met hulpverleners. Dus daar kan je altijd wel terecht om al een eerste drempel te overwinnen. En je moet ook niet onderschatten wat iemand in je netwerk al kan doen. Hè? Als het gewoon al één iemand is tegen wie je kunt zeggen, amai, ik voel me niet zo goed. Dat kan ook al wel deugd doen om daar gewoon even alles te lossen.
0: Ja, dat is waar. Dus ik onthoud vooral, als je het gebruikt, ChatGPT, gebruik het bewust. Wees je bewust van alle gevaren die er ook bij komen kijken. En als je echt met zware dingen struggelt, dan kan je natuurlijk best altijd wel naar de psycholoog gaan, hè, Lotte?
2: Ja. Ik doe mijn werk nog altijd heel graag, dus dat mag zeker.
0: Ja, dat is heel goed. Ondertussen weten jullie natuurlijk ook altijd, zoals je zegt, dat er altijd ook iemand is waar je het ook tegen kan zeggen. Dus ik zou zeggen, Lotte, merci om hier even aan de lijn te komen. En weet dat er altijd een nooduitgang is, hè, welk probleem je ook hebt. Er is altijd iemand die jou kan helpen. Merci, Lotte.
2: Yes, bye-bye.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zei het er net al, we blijven maar in het dierenthema hangen. Ik heb nog leuke diernieuws waar je heel blij van gaat worden. Dat is voor zo meteen.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Bacteria Lover van Sienna Spyro. Vandaag zo leuk dierennieuws, want er is een rode panda-tweeling geboren. Keiplezant, dat is in de zoo van Plankendaal gebeurd en dat is blijkbaar toch wel echt bijzonder. Maar hoe die geboorte is verlopen, dat kunnen we misschien beter eens vragen aan een van de verzorgers van de zoo van Plankendaal. Dag Imke.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, waarom is dat zo'n groot nieuws dat er rode pandas geboren zijn?
1: Eerst en vooral is het natuurlijk heel leuk en schattig om die pluizenbollen te zien opgroeien. Anderzijds, ja, ook de belangrijkste reden natuurlijk is omdat de rode panda wel een ernstig bedreigde diersoort is. Er zijn eigenlijk nog heel weinig exemplaren in de natuur, dus daarom is elke geboorte toch wel heel belangrijk om die soort in stand te kunnen houden.
0: Ja, hoeveel zijn er nog in het wild?
1: Ja, naar schatting zal er toch zeker minder dan 10.000 nog zijn. Dus dat is echt niet veel niet meer.
0: Amai, denk je dat die ooit echt gaan uitsterven? Dat ze enkel nog in de zoo dan te zien gaan zijn?
1: Ik hoop alleszins van niet. Dat zou wel heel jammer zijn. Ja. Moesten ze toch compleet uitsterven.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus extra grote feest dan dat er nu toch weer twee nieuwe rode pandas zijn bijgekomen. Heeft die tweeling al een naam gekregen?
1: Nee, ze hebben nog geen naam, maar dit jaar zal de naam wel starten met de letter B.
0: Ah, ja.
1: Dus we gaan een aantal namen kiezen. Waarschijnlijk gaan dat namen zijn met een mooie betekenis of die ook voorkomen in dat land waar de rode panda voorkomt.
0: Ja.
1: En dan gaan wij een lijstje maken en dan gaan de mensen daaruit mogen kunnen kiezen.
0: Oké, dus de mensen die mogen wel kiezen welke namen de pandas krijgen. Oké, dat is top. Ja. Vieren jullie dat ook zo onder de collega's als er dan zo'n nieuw diertje geboren wordt?
1: Ja, als we zien dat er zo toch een succesvolle geboorte is, dan zijn we toch altijd wel echt heel enthousiast.
0: Ja.
1: En dan gebeurt dat ook wel dat we daar toch een glaasje op klinken.
0: Ja, maar dat snap ik. En zeker als het dan toch een speciale rode panda is. De mama, Amber heet ze denk ik, krijgt die dan ook iets speciaals na zo'n bevalling? Of zorgen jullie daar dan extra hard voor? Of hoe zie ik dat?
1: Na zo'n bevalling proberen wij Amber eigenlijk vooral heel goed met rust te laten. Gewoon op haar gemakje, met haar kroost. En dan proberen wij ze eigenlijk vooral niet te veel te storen. Ja. Dus voor haar is het niet echt een heel groot feest. Buiten dan dat ze twee kleintjes heeft. Maar wij proberen haar vooral haar rust te geven.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Kunnen de bezoekers van Plankendaal de nieuwe tweeling nu al bezoeken? Of vanaf wanneer kunnen ze ze zien?
1: De bezoekers die hebben zeker wel kans om de jongen al te zien. Want Amber die verlegt haar jongen regelmatig van de ene nestkast naar de andere.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook eigenlijk natuurlijk gedrag voor roofdieren te misleiden. En dat zijn echt de momenten waarop de bezoekers dan een glimp kunnen opvangen van deze jonge panda.
0: Ah, oké, dat is keileuk. Ik vroeg me ook nog af, Imke, dat is toch vaak zo met dieren dat ze zo een meter en een peter krijgen of zo. Is dat niet? Hebben ze al een meter?
1: Nee, ze hebben dat nog niet. Maar mensen die kunnen zeker wel online op de site van Zo Plankendaal op zoek gaan. En dan kunnen ze wel opzoeken hoe dat ze beter kunnen worden.
0: Ah, voilà, Masse. Ik wil mij zeker kandidaat stellen. Ik denk dat ik echt een heel goede meter zou zijn voor de kleine pandatjes.
1: Dat denk ik ook.
0: Ah, wel, maar dat is goed. Hey, merci om hier even over te bellen. En dan wens ik je nog ontzettend veel succes. Verzorg ze daar goed, de rode pandas. En dan hoop ik dat we ze binnenkort kunnen zien rondwandelen daar in de Zoo van Plankendaal. Hè.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ja, dat is goed. Dag, Imke.
1: Dankjewel. M&M.

0: Het was voor vannacht, hè, de stargazing. Met de vallende sterrenregen. Heb jij vallende sterren gezien, Mona?
1: Nee, ik heb er geen gezien. Ik lag al in mijn bed.
0: Ja, ik ook. Ik ook. Ik dacht, nee, we hebben de eclipse al gezien. Ja. Het is goed geweest.
1: Ik had hetzelfde idee.
0: Oké, okay, oh, op de weg wordt het weer drukker en drukker, zie ik.
1: Ja, want op de Antwerpse ring naar Nederland toch nog altijd zo'n 40 minuten traangerijden. Dat is tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 10 minuten bij, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen toch een half uur aanschuiven ook weer op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst. 10 minuten bij op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. En hetzelfde op de E313 al vanaf Franst. Richting Brussel op de E19 ook 10 minuten bij tussen Kontich en de Werken in Reumst. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier file golven. Dat is tussen Sint-Steven, Swoluwe en Wemmel. Op de binnenring verlies je een half uur tussen Wezenbeek en de Tervuren Vierarmentunnel. Daar staat een defect voertuig links, maakt daar een reddingstrook. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten bij aan de Werken in Temse. En verder zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: M&M. The official sound of summer. The official sound.

0: Machine. Pedro, die stuurt Anke. Ik ben hier aan het genieten van een frisse cola. Ik had het nodig. Ik snap het, jongen. Het is warm. En Jeremy Schiers, die stuurt hier een foto door met een groot oranje pak aan. Dat moet hij dragen voor het werk. En het is daar ontzettend warm in. Dat snap ik ook volledig. Het is warm. Maar misschien zit jij wel gewoon met deze warmte op een idyllische locatie. Nu, op vakantie. Dat maakt het natuurlijk allemaal een beetje draaglijker. Of misschien ben je net terug van vakantie en wil je het graag hier even komen vertellen hoe jouw vakantie geweest is. Ik vind het altijd plezant om zo wat verhalen te horen van mensen die op dit moment weg zijn. Voilà, dan kunnen we gewoon allemaal een beetje meegenieten van die vakantie. Dus stuur het even door als je op vakantie bent waar. En dan mag je van mij ook meteen een nummertje aanvragen in de M&M-app.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Yeah. M&M, the official

0: vakantielijn.
1: Waar ben je nu ergens op vakantie of kom je net terug van vakantie? Wil je er graag even over vertellen? Dan kan dat hier gewoon met de vakantielijn. Is checken bij Lisa Verlijssen. Dag Lisa.
2: Hallo, dag Anke.
1: Zeg, jij komt net terug van een prachtige, verre en lange reis. Vertel.
2: Ja, ja, klopt. Ik ben een kleine 5 weken zal het zijn ongeveer vrijwilligerswerk gaan doen in Cozumel. Dat ligt zo net voor de kust van Mexico.
1: Amai, oké. En wat heb je daar dan gedaan als vrijwilligerswerk?
2: Ik ben er eigenlijk ik heb daar deelgenomen aan een vrijwilligersproject rond koraalrefrestauratie. Het grootste deel van het werk was vooral zo wat koraaltjes kuisen, zodat de algen daar wel vanaf zijn. En ook nieuwe koralen planten op zo'n beschadigd rif.
1: Ah, oké. En waarom is dat belangrijk, dat die koralen daar verzorgd worden?
2: Ja, eigenlijk is koraal wel een leefgebied voor heel veel onderwaterleven. Mm-hmm. En dat beschermt ook heel erg onze kusten tegen golven, overstromingen, stormen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk deel van het milieu, van het ecosysteem eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Van waar komt die fascinatie voor dat koraal? Of hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, ik denk dat ik heb ongeveer 7 jaar geleden mijn brevet gehaald om te gaan duiken. Ik ben dan wel een bepaalde plek in de wereld zo wat gaan duiken. En dat is echt gewoon gegroeid. In het begin wist ik daar eigenlijk heel weinig over, maar zo de reden jaren ben ik daar zo wel meer gefascineerd door geraakt.
1: Ja, amai, mega straf eigenlijk. Hè. Voor de rest heb je daar dan nog andere dingen ook kunnen doen? Heb je een beetje van het land kunnen zien? Of was dat echt alleen maar over die koralen en zo dat je hebt moeten doen?
2: Ja, grotendeels natuurlijk wel dat koraal. Maar ik had in het weekend wel vrij. Dus ik heb wel Cozumel zelf wel wat leren kennen, wat ook een heel mooi eiland is. En ook zo op het land in Mexico ben ik wel naar het zuiden gegaan, ook wel naar het noorden gegaan. Dus ik heb wel wat steden bezocht en zo.
1: Oké. Zeg, en jij wilde hier graag nog een song aanvragen. Ik zie hier Bad Bunny, Bailin. Wil we nog iets? Waarom Bad Bunny?
2: Dat was eigenlijk wel... Er werd heel veel Bad Bunny gespeeld tussen de vrijwilligers op het project. Dat was wel, dat is wel top. En dat is een sfeer en iedereen kent het bijna. Dus
1: Ah wel, voilà, we gaan nog
2: heel
1: eens draaien dansen voor jou. Merci Lisa om hier even te komen vertellen erover. En merci ook om zo'n prachtige werk te verrichten voor de koralen daar. Hè.
2: Ja, dat is heel graag. Dankjewel. Dankjewel.

van Alex Warren, Passenger. Ja, en net te horen, ze is ook een passenger op een bootje. Een uitstap in Mechelen is aan het doen op een bootje. Kijk, gezellig. En Patrick Bont is stuurt, wij zijn aan de Côte d'Azur. Het is onze laatste dag hier. Morgen nog stoppen in Dijon en dan terug naar huis. Ja. Heel veel plezier daar nog op vakantie. Als je op vakantie bent, je mag het gerust nog even doorstellen.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Sport.
1: Elektriciteit en aardgas waren in de laatste 3 jaar nooit zo duur. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Het idee van overloop van de nutsregulator die de cijfers heeft onderzocht, legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging, dus ja, het is eigenlijk...
1: Cijfers heeft onderzocht, legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten, dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die...

0: Park in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog niets meer geweten. Er zijn wel vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is, is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundige moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
0: Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Dat is de organisator van het Songfestival. Critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor.
2: Ik ben een grote fan van dahlia's en het is echt zoveel kleuren.
3: Het is prachtig gedaan, hè? Daar moet al uren werk ingestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wel werk dat daar aan is om daarvan iets te maken dat ook weer strekt. Dat is niet zo simpel.
0: Ja, de mensen op de grote markt van Brussel zijn onder de indruk, want daar is opnieuw een bloementapijt aangelegd. In totaal komen er meer dan 700.000 bloemen aan te pas.
4: Het zijn Mexicaanse dahlia's. Wij hebben daar niets aan moeten doen om die bloemen toch bloeiend te krijgen. Bijkomend voordeel is dat deze dahlia warmteresistent is. We hebben enkele jaren geleden gewerkt met begonia's, maar met de climate change moeten wij toch ook gaan kijken wat we doen. En de dahlia is gewoon beter voor deze temperaturen dan de begonia.
0: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. Vanavond en vannacht 21 graden, morgen zonnig en warm met temperaturen tot 36 graden. Zaterdag meer wolken met kans op regen en onweer. Het blijft wel warm tot 29 graden.
5: En nog steeds druk onderweg, 174 kilometer file, Mona.
6: Ja, met een groot ongeval op de E313 richting Lummen. Bij Herentals Industrie is de weg grotendeels versperd door dat ongeval. Je verliest daar nu al bijna 1 uur vanaf Massenhoven. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het 25 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum komt door een ongeval links. Richting Antwerpen nog een half uur bij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de in Rumst. Ook op de A12 tussen Stroombeek en Londerzeel 15 minuten. Er is net een ongeval gebeurd op de A12 vanuit Bergen op Zoom richting Antwerpen in Ekeren. Wat hindert dat je daar tegenkomt. En dan nog 15 minuten bij op de E313 vanaf Frans richting Antwerpen. Naar Brussel 10 minuten bij op de E40 tussen Drongen en Gent. En 10 minuten op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Steven, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring wat trager rijden tussen Wezenbeek en Vuren. Op de N16 richting Willebroek verlies je 25 minuten aan de werken in Temse en verder enkel kleinere vertragingen. M&M.
5: De zwoele donderdagavond is van ons en hij gaat nog harder plakken dankzij de blinkende bowlingbang van Pitbull en nu Magnetic. The official sound of summer.

zorgen voor verkoeling. Met Pitbull is niet zo evident. M&M. Rate the song. Maar misschien lukt het wel met onze Rate the Song. Je weet het, we vinden jouw mening superbelangrijk. Dus altijd een meerwaarde als jij ons kan vertellen welke songs een plek in de playlist verdienen en welke het niet. En nu is het aan de nieuwe van Luna. Nog maar 23 jaar en echt huge geworden via TikTok. Je weet het, door die remake van Birds of a Feather. Dat is het leven, was haar titel. En ondertussen ja, blijft ze echt gewoon Nederlandse nummers schrijven. Heeft ook al samengewerkt met Meteor. En de nieuwste persoonlijke aanwinst is Schoonzoon. Maar is het een meerwaarde voor onze playlist? Dat is de vraag. Een cijfer op 10, dat mag van jou binnenkomen nu in de app van M&M. Rate the

M&M. Read the song. De schoonzoon die is er nog niet. Een song over de schoonzoon al wel, van Luna. En nu onze Rate the Song met heel veel cijfers nu in de app van M&M. Het doet wat met jou, dat is meer dan duidelijk. Milo, die stuurt, ik geef een 7 op 10. Ook zeer overtuigend, een 10 op 10 wordt doorgestuurd door Nienke. Shatira, die geeft ook een 10 op 10. Eline Bonte, dat is nog enthousiaster, die gaat zelfs voor een 12 op 10. Lode, die stuurt dan weer een 6 op 10 door. Hij zegt van, ja, ik moet er nog een beetje inkomen. Ik vind het niet super slecht, maar het gaat een ontwikkelende song worden, stuurt hij. Ja, dat ziet er niet slecht uit. 8,5 op 10. Voor de schoonzoon van Luna. Dus je weet het, morgen bij Robin Keijhard in de ochtendshow ga je opnieuw jouw mening kunnen geven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia.
4: Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Daarnet was er de vraag in de avondshow bij Anke Goerge hoe jij jouw huisdieren koel kan houden. Daar is echt van alles op binnengekomen. Dat de beestjes gewoon voor de airco gaan liggen. Er worden ijsjes gemaakt. Er worden ook water- en koelmatten voorzien. Zeer belangrijk natuurlijk. Maar als je zelf nog op zoek bent naar heerlijke verfrissing, dan kan ik jou ook Anke Goerge aanraden. Want morgen geeft opnieuw cinematickets weg. En je weet het, altijd de perfecte temperaturen in de cinema. Dus als je wil meedoen, morgen zeker luisteren tussen 2 en 6 naar Anke Goerge. En natuurlijk nu ook naar M&M. Met M&M en Kevin.

0: uur geleden heeft hij een stukje van zijn set online gezet op het Untold Festival in Roemenië. En echt waar, dat zag er zeer goed uit. Lost Frequencies. Straks gaan we ook al vooruitspoelen naar een ander festival. Wel bij ons naar Pukkelpop met Samber. Maar eerst naar de problemen onderweg. 147 kilometer file, Mona.
1: Ja, met een groot probleem op de E313 richting Lummen bij Herentals Industrie. De weg is daar grotendeels versperd door een ongeval en verliest nu meer dan 1 uur vanaf Massenhoven. Maakt daar zeker een reddingstrook. Op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het nog 15 minuten trager. Dat is tussen Sint-Anna-Linkhoven en Antwerpen-Oost. Richting Staanbroek nog wat hinder in de Thijsmanstunnel, want daar staat een defecte vrachtwagen rechts. Richting Antwerpen nog 25 minuten bij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Reumst. 10 minuten op de A12 tussen Stormbeek en Londerzeel. En hetzelfde op de E313 vanaf Ranst. Richting Brussel 10 minuten bij op de E40 tussen Drongen en Gent. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten bij aan De Werken in Temse. En verder zijn er enkel kleinere vertragingen.

Berichtje van Johan in de app van M&M aan het genieten op ons terras. Samen met mijn liefste vrouwtje Sarah. En ook Ona, die zit momenteel in de wacht. Want die is met vriendinnen aan zee in Oostende. En het laatste deel van de groep zit op dit moment in de badkamer. En daarna kunnen ze eindelijk heerlijk gaan eten. De perfecte wachtmuziek die krijg je natuurlijk hier met Magic System. Magic in the air.

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
1: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Het is de podcast van de zomer. Heerlijke garantie voor tijdens jouw vakantie, je lange autoritjes, heerlijke solo sportsessies. Je bent altijd in het gezelschap en in goed gezelschap van Lotte van Wezemaal met Lotte gaat diep. Weer een vers seizoen te vinden op VRT Max met heel veel verschillende BV's die langskomen om te babbelen over liefde, relaties en seks. De zotste aflevering vond ik persoonlijk die van Leen de Dievel. Heerlijk eerlijk, onder andere over het ontbreken van een kinderwens. Ga checken, VRT Max.

je effectief in de auto zit. Maar het is wel met je rechterpedaal volledig ingeduwd. Nu met Line de Douw en Plankas. En Angel, die komt er zometeen ook nog bij. Dat vlak voor het nieuws van 7.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Hey, goedenavond. Het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Armin de Muit.
7: Elektriciteit en aardgas waren in de laatste 3 jaar nooit zo duur. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Het idee van overloop van de nutsregulator, die de cijfers heeft onderzocht, legt uit hoe dat komt.
8: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
7: Wie een variabel contract heeft, zal de stijging voelen. Wie een vast contract heeft, niet. De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt het waterpeil van in de Maas goed in de gaten, nu het water zo laag staat door de droogte. Vivacqua levert het drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten. Ze hebben een fabriek in Taillefer bij name waar het water uit de Maas wordt gehaald, zegt Saar van der Plaatsen van Vivacqua.
9: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase...
7: Het drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten. Ze hebben een fabriek in Taillefer bij name waar het water uit de Maas wordt gehaald, zegt Saar van der Plaatsen van Vivacqua.
9: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maas.

0: Er is een goudschat gevonden. Arbeiders hebben tijdens renovatiewerken verschillende goudklompen en gouden munten gevonden. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW. Dat is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. Of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Helaert.
1: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is.
0: Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Onvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won. Onvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste seconde. Dat is een nieuw Belgisch record. Vanavond en vannacht 21 graden, morgen zonnig en warm met temperaturen tot 36 graden. Zaterdag meer wolken met kans op regen en onweer. Het blijft al warm tot 29 graden.
2: Het is al 15 jaar geleden dat je hebt leren shuffelen. Op welke song dat was, dat ga je straks sowieso voelen aan de voetjes. Eerst Thomas Gray.
3: The official sound of summer.

Ben te laten weten dat ze aan haar zomertaak van Frans bezig is op dit moment en nood heeft aan extra motivatie. Je krijgt het, Bentum. Ik ga het regelen. Straks met onze big hit en nu met deze pump it. Natuurlijk van de Black Eyed Peas.

0: reizen gaan we
1: pannenkoeken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6. Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
8: Denkt u?
7: Vrijdag en zaterdag?
8: Ja.
7: Is het nee?
8: Is het nee?
7: Tegen BTW.
9: Is het nee tegen BTW?
8: Allee, gast.
9: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel?
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
12: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
13: Gebeurt hier. En het
12: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
13: Gebeurt hier. Maar ook het
14: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
13: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo. Fantastisch, tot in de studio.

Maar ondertussen kan je gebruik maken van de tijd om richting de app van VRT Max te gaan, te klikken op MNM50. En wie weet op Bruno Mars als jouw favoriet vorige week op nummer 12. Maar waar staat hij nu zaterdag? Dat is de vraag natuurlijk.

samen klinken op de donderdagavond met Marshmello en Kelsey Ballerini. Maar eerst goed nieuws van op de E34 naar Turnhout. Daar is in Oelegem de weg weer vrijgemaakt. Alleen nog 10 minuten vertragen daar. Ook 10 minuten erbij op de buitenring rond Brussel. Dat tussen Strombeek en Wemmel. En ook nog eens 10 minuten op de N16 naar Willebroek. En dat aan de werken in Temse.

Jouw hete zomeravonden zijn niet alleen gevuld met terrasjes. Maar ze zijn ook heerlijk intensief op sportvlak. Misschien ook voor jou persoonlijk, maar natuurlijk ook op dit moment met het EK zwemmen en het EK atletiek. Er staat nog wel wat op de planning. Ik ga je zo meteen meenemen. Maar eerst moeten we gaan met Pompidou.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook kijk.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2.0.

gepakt op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk op de 50 meter vlinderslag. En het kan zeker nog eentje extra worden. Want daarnet heeft ze in de halve finale op de 100 meter vlinderslag alle concurrentie al naar huis gezwommen. En ze staat dus morgen met veel vertrouwen in de finale. Ook Lucas Envaux die gaat naar de finale op de 200 meter vrije slag. En nu op dit moment gaat ook Sarah Dumont beginnen aan haar finale op die 200 meter vrije slag. Dus die update die krijgen we waarschijnlijk straks in het nieuws van 8 uur. En natuurlijk is het EK Atletiek in Birmingham ook vol een bak bezig. Ook een nieuwe avondsessie die daar is gestart. Deze ochtend natuurlijk zeer mooie resultaten voor onder andere Helena Ponnet. Want ze heeft zichzelf verbaasd met een persoonlijk record en een finale plaats op de 400 meter. En straks is er onder andere nog de finale in het polsstok springen met Elien Vekemans. En ook bij het hinkstap springen is er ook de finale. En daar zitten ook nog twee Belgen in. Dus genoeg om naar uit te kijken. Je kan alles volgen via Sporza. En als je effectief wil meekijken, dan kan dat via VRT Canvas.

0: Wie kijkt er nu al uit naar het weekend? Ik alvast wel, uiteraard, met een nieuwe M&M Throwback tussen 7 en 10 op zaterdag en zondagochtend. En natuurlijk ook een verse M&M 50.
1: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in

Alesso en Nate Smith met I Like It. En ook bij Julie is het op dit moment zeer gezellig, want ze zitten daar in het zwembad. Met de handjes over de rand. Een cocktail staat er ook mee bij. Op de selfie. En te samen met drie vriendinnen. Dus het ziet er superleuk uit. Alleen opletten voor de gsm. Hè. Niet in het zwembad laten vallen. Belangrijk. Nu Gutje en Kimra.

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
1: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montenaken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk...
0: Later legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs...

0: Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Katrien van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
1: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners twee vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog twee mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop.
2: Ella dio señales, pues hay que esperar. Ellos siguen trabajando y eso es como la esperanza.
1: Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
0: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
3: Een online zoekbalk, maar in de vorm van een grote met tattoo bedekte teddybeer. Dat kan maar één man zijn. Teddy Swims. The official sound of summer. M&M.

0: leukste zomersong van allemaal. En helemaal Belgisch van Henri Perfer met Sola. Zometeen weer een heerlijke zomermix van DJ Magic.
1: Alleen maar de grootste hits non-stop.

natuurlijk op jouw donderdagavond helemaal in de mix. En straks vanaf 9 uur doet hij dat een heel uur lang met Magic Summer. Dus blijf zeker bij ons.

Met Olivia Dean. Zometeen de verliefdheid ook voor de One Direction Boys. Maar eerst naar de A12, naar Brussel. Daar is in Strombeek een ongeval gebeurd. Je moet daar in de file staan. En ook problemen op de buitenring rond Brussel, want daar vertraag je tussen Dilbeek en Anderlecht ook door een ongeval.

berichtje van Marie-Jenny. De stuurt, ik ga morgen heel vroeg in de ochtend moeten opstaan, rond 4 uur of zo, om dan met Eurostar naar Parijs te gaan. Heel veel plezier. En ook Kika, die heeft zin in het weekend. Dat begint voor haar morgen, want ze heeft een verlengd weekendje gepland.

Ze is natuurlijk een van de 20, Judith met I'd Love to Be in Love. Voor de titel van VRT Zomerhit. Het kan ook nog gaan naar Laura Tesoro, naar K3, naar Maxime en Babette, Milk Kink. Heel de opties en heel de lijst die kan je checken via VRT Max. En daar kan je stemmen.

Avril Lavigne, What the Hell. En er wordt ook gevoetbald vanavond. M&M. In de Europa League, de derde voorronde. Daar staat Anderlecht tegen PAOK, Saloniki en ook KA Gent. Die komen in actie tegen Göteborg. Ze zijn om 8:30 gestart, 20 minuten bezig. Beide op het scorebord, 0-0.

Jouw zomer donderdagavond met Topic en Becky G met Sorry Papi. De goede meezinger vlak voor 9 uur. En straks is er natuurlijk Magic Summer. Nu genieten met Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Maar de brand is intussen wel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
1: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest en belangrijker. Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger, op een corner. Zijn compagnon onderuit. Biancon die kon eerst koppen. De redding van de doelman. Bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Parswit.
0: Dankjewel.
2: Was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook

0: de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
1: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat ik daar ooit gezongen is. Dat is supermooi.
0: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En in de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen is Sarah Dumont 7e geworden. De Europese titel was voor een Tsjechische. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond de 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Maar ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken. In het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
4: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Starbridge verschillende huizen in brand. Door een grote grasbrand. De inwoners werden uit de voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
5: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei de zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete

0: en meer bluswagens aan te schaffen.
1: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki, Tom Boudeweel. Ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van één doelpunt, maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want PAOK is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode twee heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Kozemans. 3-2.
1: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Maar ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd. Dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
4: My name is Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
0: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
5: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Salia Gissey zilver gewonnen in het hingstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissey mogen dus gerust een verrassing noemen.
6: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Salia Gissey.
0: Stapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissey mogen dus gerust een verrassing noemen.
6: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Salia Gissey pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie

0: amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Irien Vekemans ook op de 4e plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
1: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliakis. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen oogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is, aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije 2 dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland nog bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
5: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hoop net vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Gis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Veekmans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op de medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Gis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Veekmans greep in het

0: Die kans greep Gies met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hengstafspringen na brons voor Svetlana Polshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Maar ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit. Met nu al meer dan 2100 doden op 4500 besmettingen. De kans is groot dat de uitbraak ook dodelijker wordt dan die van 10 jaar geleden in West-Afrika, toen er 11.000 doden vielen. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Saliha Ghis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeken.
4: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Saliha Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd 4e op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de 4e plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en een stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week omkwam, vermoedelijk na mis.